0: maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.
2: Oké. I'm about to have

0: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond, The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid.

0: genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, die financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. As long as I'm breathing.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Hi sister, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
10: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en uniek.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
10: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
9: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. En ik ben verheugd om jullie weer te mogen verwelkomen bij weer een geweldige les. En de weken gaan hard. We zitten alweer in les 1 vers 16. Nee, niet 1 vers 16. Les 1 vers 16, dat is van een nieuwe Bijbelboek. We zitten alweer in les 1.16. En de vorige les was echt heerlijk. Het was gewoon een mooie les over onze positie bij de Vader. Hoe we gewoon tot hem mogen komen in alle vrijmoedigheid, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing. Hoe we kinderen zijn geworden van de Allerhoogste God, man. En het is zo powerful dat je weet dat je een kind bent van God. En omdat onze positie is veranderd, kan ook onze houding veranderen. En hoeven we niet meer op een slaafse manier in angst en vrees en beven voor hem te komen. Maar gewoon vrijmoedig. We kunnen gewoon vrijmoedig naderen tot de troon van de genade. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn, maar op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Hè? Vanwege de genade en de goedheid van God. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar vanwege die genade mogen we het ook omarmen. En we mogen gewoon zeggen, als God zegt dat ik rechtvaardig ben, ben ik rechtvaardig. En als hij zegt dat ik goed genoeg ben, ben ik goed genoeg. En als hij zegt dat ik tot hem mag komen in vrijmoedigheid, dan mag ik dat en dan doe ik dat ook. En dan ga ik met opgeheven hoofd, in alle respect en ontzag. Maar man, dan ren ik naar mijn papa. En zo, dat is mijn relatie met God. Ik ren gewoon naar de Vader, elke dag weer opnieuw. Dan zeg ik, hallo papa, dank u wel voor een nieuwe dag. En dank u wel voor uw genade. U bent een goede God en ik hou zoveel van u. Zoveel. Halleluja. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u papa bent, dat u vader bent. Dat u niet alleen maar God almachtig bent. Hè? Voor zoveel religies noemen zij u alleen maar God almachtig. En klopt, u bent God almachtig. Maar u bent ook vader. En u bent onze vader. Wij kunnen u vader noemen. En dat maakt het heel intiem en heel persoonlijk. En daar zijn we zo dankbaar voor. We hadden u ook gediend als u alleen maar God almachtig geweest had geweest. Maar u bent ook vader en daar zijn we zeer dankbaar voor. Vader, dank u wel. Wat een zegen, wat een genade, wat een goedheid en wat een liefde. Dank u wel dat we zo'n positie hebben verkregen en dat we nu vanuit die positie tot u mogen gaan komen in alle vormen. Gewoon vanuit vrijmoedigheid, vanuit geloof, in waarheid, in identiteit. Dank u wel. U bent een goede God, u bent een goede God. Ik kan niet anders zeggen, u bent gewoon een goede God. Ik zou het liefst in tongen willen bidden, want ik heb geen woorden om uit te drukken hoe goed u bent, vader. U bent een goede papa. U bent een goede papa. Die brandoso torrequia la lamando, requebri ielele mando, chocuraya lamando, sotorocoronde de kete. U bent mijn vader. U bent mijn vader, halleluja. Ki branda, ya la lamanda, ya la lamando, rocoronde de kete, hilili mando, rochotoria la lamando. U bent mijn vader, u bent God, maar u bent ook mijn vader. En daar wil ik u voor loven en prijzen, halleluja. Halleluja, levende God, levende God. Abba, u bent Abba. Eli, Eli, Eli, Eli. U bent ook Abba. U bent ook Abba. En ik hou van u. Ik hou van u, Vader, in de machtige naam van Jezus. Dank u wel voor deze studies. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw geest. Dank u wel voor uw vuur. Dank u wel voor uw passie. Dank u wel voor wie u bent. De beste Vader die er maar is. En die er ooit had kunnen zijn. Dank u wel, Heer. Alle eer is voor u in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik kan hier gewoon, nou ja, maakt ook verder niet uit. Weet je, laat mij gewoon lekker mijn eigen feestje hebben. En als je er niet tegen kan, dan ga ik hier gewoon door. Ik vind het ook prima, weet je. Maar soms dan kom je gewoon zo onder die zalving gewoon terecht van de Heilige Geest. En dan, nou, dan weet je, dan begin je dingen uit te kramen. En je weet gewoon niet meer welke kant je op wil gaan. Maar het is gewoon zo goed, jongen. Hij is zo goed, man. Hij is zo goed. Hij is zo goed, weet je. God is zo goed. Ik weet niet, hij is zo goed. Weet je, hij is voorziener. Weet je, hij is beschermheer. Hij is geneesheer. Hij is rust, hij is vrede, hij is blijdschap, hij is liefde, weet je. Hij is goedheid, hij is genade, hij is zo goed, hij is zo goed. Zijn goedere tierendheid, zijn goedheid en goedere tierendheid zullen ons volgen al de dagen van ons leven. We zullen voor eeuwig in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Weet je, ja, hij is zo goed, Hij is zo goed. Te brandaya patikia lalamando re ke te shia lalamando. Kura badere ke brando sotoro korea lalamando. Dank u wel, vader, dat u mij altijd verhoort, heren. Dank u wel, vader, dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u doet wat u zegt dat u doen zou. Dank u wel dat u geen God bent die liegt. U bent geen mens dat u liegen zou. U bent te vertrouwen, heren. Als u het zegt, dan is het zo. U spreekt de dingen die niet zijn alsof ze zijn. U gebiedt het en het staat er, heren. Dank u wel, grote koning. Dank u wel, grote koning. Dat uw woorden altijd voorspoedig zijn en nooit leden tot u weder zullen keren, vader. Dank u wel, vader God. Dank u wel, heren, voor wie u bent. Dank u wel dat u mogen loven en prijzen in vrijheid. In vrijheid, heren. Dat u mogen loven en prijzen tot in lengte van dagen, tot in de eeuwigheid, vader. Dank u wel. Dat u nooit meer van ons zal wijken. Dat u ons nooit zal begeven of zal verlaten. Dat u niemand uit uw hand gerukt zal worden, vader. Dat u een hoopvolle toekomst voor ons heeft, heren. Dank u wel dat al uw beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus. Ik hou zoveel van u, heren. U bent alle lofprijs en alle dankzegging waard, heren. Uw geest die u ons gegeven heeft, vader. Uw goedheid. Het is zo goed, vader. Het is zo goed. Oh, there is so much joy in the presence of the Lord. There is so much joy in the presence of the Lord. U bent zo goed, heer. Ik wil u gewoon danken. Ik wil u danken. Ik heb niks anders dan om te danken, vader. Ik heb niks om te klagen. Ik heb niks om te mopperen. Ik heb alleen maar om te danken, vader. Ik had niet geweest waar ik was als het niet was door uw genade. En als het niet was door uw goedheid. Ik weet waar ik vandaan ben gekomen. Ik weet wat u voor mij gedaan heeft. Ik weet de prijs die u voor mij betaald heeft, heren. Ik weet het. En daarom ben ik zo dankbaar. Ik ben gewoon dankbaar. En daar wil ik u voor loven en prijzen, heer. Daar wil ik de tijd voor nemen, vader, om u groot te maken. Want u bent goed. U bent goed, u bent goed, u bent goed. En u bent liefde. U bent zo mooi. U bent zo mooi. Ik hou van u, vader. Ik hou van u. Ik hou van u, jij. Ik kom tot u in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. De naam boven alle namen. Halleluja. Man. Snap out of it, man. Snap out of it. Dank u, heer. Halleluja. Ja, die had ik ook even niet aanzien komen. Maar weet je, de goedheid van God, man. Dan, weet je, dan komt er een bron van levend water uit je binnenste gewoon opwellen, weet je. En dan komt alleen maar dankbaarheid uit je mond en lofprijs. Anyway, laten we naar de les toe gaan, want anders gaat het niet meer goed komen. Maar les 1 vers 16 zijn we terechtgekomen, weet je. We hebben het gehad over de positie die we nu hebben bij de Vader. En we gaan het nu hebben over bidden tot God. En weet je, ik wil gewoon gaan kijken van hoe we nou effectief kunnen bidden tot God, weet je. En ik wil ook gaan ontdekken wat bidden nu eigenlijk is. Want er bestaan zoveel misstanden over. Weet je, de Bijbel leert ons, weet je, dat we constant moeten bidden. 1 Thessalonië 5 vers 17 staat, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden, dus we moeten constant bidden. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er in Efeze 6 vers 18 dat wij in gebed en smeking moeten volharden. Weet je, dus... En wat er gebeurd is dat we zijn gaan denken dat we dus constant moeten gaan smeken bij God. En dat we moeten gaan doordrukken, dat we moeten aanhouden, dat we moeten volharden, weet je, om iets gedaan te krijgen bij God. Dat hij wil dat wij zo tot hem bidden. Maar dat is helemaal niet wat God van ons vraagt. Dat is niet wat hij van ons vraagt. Vandaag wil ik het dus met jullie gaan hebben over hoe we dan tot God kunnen bidden en dan ook resultaat mogen verwachten. Want... Weet je wat ik heel veel meekrijg? En ik spreek op heel veel verschillende plekken. En ik spreek in het binnenland en ik spreek in het buitenland. Ik spreek overal, weet je, op de meest bizarre plekken. In allerlei verschillende soorten kerken en denominaties. En wat ik veel meekrijg tijdens kerkdiensten en soms ook gebedsdiensten en zo. Is dat het bidden op zich is wel heel mooi. Ik bedoel, ze kunnen prachtige mooie woorden bidden allemaal, weet je. Daar gaat het niet om. En je proeft ook wel het hart daarin. Maar het is vaak niet in lijn met de waarheid. Weet je, en dan geeft dat mij kromme tenen, omdat ik denk van... oh nee, weet je, kom op man, ga in waarheid bidden, weet je. Het zijn gewoon vaak verzoeken van iets dat al lang voorzien is in zijn genade. En in plaats van hem te gaan danken of het te gaan claimen en te proclameren... vader, dank u wel dat u het al gedaan heeft en we ontvangen het in de machtige naam van Jezus... blijven we gewoon verzoeken alsof hij het nog niet gedaan heeft... en of hij het misschien wel of misschien helemaal niet wil doen. Weet je, we naderen niet tot hem in geloof. We naderen tot hem alsof hij heel ver weg is... en niet altijd even bereidwillig is om ons te verhoren. Terwijl we hebben natuurlijk gehad over onze positie bij de Vader. Weet je, wij zijn dichtbij. Hij is dichtbij. Wij zijn dichtbij gekomen. U was ver weg. Maar u bent nu in Christus, door het bloed van Christus, dichtbij gekomen. Wij zijn dichtbij bij God. Weet je, soms lijkt het gewoon alsof in het luchtledige... allemaal mooie dingen aan het bidden zijn, weet je. Gewoon allemaal impactloze woorden... Weet je, we komen tot hem alsof hij niet bereidwillig is om ons te verhoren. We bidden wel, maar we bidden vruchteloos omdat het gedaan wordt in ongeloof. En ik zeg niet iedereen Weet je, ik ben niet aan het oordelen. Ik ben aan het overtuigen. Ja, dat er een andere manier is, er een betere manier is om te bidden. Ik heb namelijk ook op die manier gebeden. Dus ik heb ook geleerd van mijn fouten. Want al die gebeden, er gebeurde helemaal niks en die werden niet verhoord. Er kwamen geen vrucht uit voort. Weet je, dus het is cruciaal om God op de juiste wijze te benaderen. Als een zoon en niet als een of andere smekende slaaf. O God, alstublieft als u wilt. O God, wilt u alstublieft ingrijpen. Ik smeek dat u een opwekking tot stand zal brengen. Ook zo'n stom gebed. Weet je, jij bent die opwekking, man. Jij kunt nu op dit moment opwekking hebben. Weet je. Maar oké, okay, weet je, of dat ze zeggen van... Heer, kom nu met uw Heilige Geest. Weet je, doop ons nu met uw geest. Weet je, als je al gedoopt bent in de Heilige Geest... hoeft hij niet nog een keer te dopen. Je kunt wel meerdere keren vervuld worden... maar je wordt vervuld met de Heilige Geest als jij je gaat focussen op hem... niet als hij je gaat focussen op jou. Want hij is daar en hij gaat geen kant uit. Want de Heilige Geest zal bij u zijn en in u zijn tot in alle eeuwigheid. Amen. Weet je, of dat je gaan lopen bidden van... ik bid dat u dit doet voor mijn kind en dat u dat zult doen voor mijn tante. Als u dit wilt, als u dat wilt. God, Heere, Vader, God, Vader, God, wilt u dit, wilt u dat? Weet je, hij wil het allemaal wel. Weet je, maar als het niet in lijn is met zijn woord... hebben het helemaal geen zin om die dingen te bidden. En daarna is het ook nog een keertje zo... dat je kunt wel bidden voor je onbekeerde zoon of dochter... maar als die onbekeerde zoon of dochter niet zelf wil bekeren... dan kunnen we bidden tot aan ons wegen, maar dan gebeurt helemaal niks. Jij moet het evangelie verkondigen... en op basis van het evangelie om die woorden te geloven en te halen... kunnen ze tot geloof komen en kunnen zich bekeren. Want hoe zullen ze geloven als zij niet horen? Dus je kunt wel bidden van God, God, God. Hij wil het wel, maar mensen hebben altijd een keuze. En dus het heeft helemaal geen zin om dat te bidden. Weet je, ik zou eerder zeggen, weet je, bijvoorbeeld als ik voor mij, mijn jongste zoon, die had best wel wat issues en zo. En ik, in het begin was ik van, vader, doe wat, weet je, grijp in zijn leven. Het kan niet zo zijn dat de duivel hem rooft en blablabla, bla, bla, wilt u alsjeblieft wat doen en ga zo maar door. En er gebeurde helemaal niks. Het ging gewoon van kwaad tot erger. Weet je, en toen realiseerde ik me dat ik op een andere manier moest gaan lopen bidden. En toen heb ik toen gedaan, vader, dank u wel dat u een overal toekomst voor me heeft. Dank u wel dat u hem niet uit uw hand laat roven. Dank u wel, vader, dat hij niet uit uw hand geroofd zal worden. Dat u met hem bent, voor hem bent en nooit tegen hem bent. Dank u wel, vader, dat alle plannen die u voor hem heeft, dat de ja en amen zullen zijn. Dank u wel, vader, dat het werk dat u in hem begonnen bent, dat het voltooid zal worden op de dag van onze Heer Jezus Christus. Mijn zoon is van u, Heere, en niemand zal hem uit uw hand rukken in de machtige naam van Jezus. Ik loof en prijs uw naam, want hij is meer dan overwinnaar geworden door u. En binnen no time begon mijn zoon dingen te laten. En begon hij te veranderen. En begon hij steeds meer over God te praten. En steeds gepassioneerder te worden. Weet je. En uiteindelijk wilde hij naar de Bijbelschool. En ga zo maar door. Weet je, dit is gewoon een manier waarop je tot God nadert. Maar wat wij doen is, we verdraaien onze stem. En we herhalen vaak onze gebeden. Omdat we bang zijn dat hij ons de eerste keer niet gehoord heeft. Dus we zeggen 1000 keer bidden we voor hetzelfde. Want de eerste keer hebt hij ons niet gehoord. De tweede keer hebt hij ons niet gehoord. Dus we blijven net zo lang herhalen totdat we denken dat hij ons gehoord heeft. Slaat helemaal nergens op. Maar dat doen we wel met z'n allen. Weet je, echte geloofsuitingen, het staan in onze autoriteit... en het claimen van wat hij voor ons tot stand heeft gebracht... en hem daarvoor op de voorhand loven en prijzen en danken... dat brengt veel meer tot stand dan smeekbedes en ongelovige uitspraken. Dat brengt veel meer tot stand, echt waar. Dus bidden tot de Vader. Het is belangrijk hoe wij tot God naderen. Het is mega belangrijk. En de Bijbel geeft ons allemaal aanwijzingen ervoor. Je moet nooit mij geloven. Je moet nooit mij geloven. Je moet geloven wat het woord van God zegt. Weet je, nooit je vertrouwen stellen in mensen, altijd in de levende God. Amen. In de Bijbel staat, daarom gebruik ik alleen maar woord van God, want daar kan niemand geen spel tussen krijgen. Dus dat is de reden waarom ik dat zeg. In Jacobus.

Maar dat strookt niet met de waarheid. Dat is niet. Natuurlijk, je mag bidden wat je wil bidden, alleen je krijgt ze niet beantwoord. Dus alle gebeden zijn prima. Ik bedoel, bid wat je wil bidden en bid wat je naar ons weegt. Maar als het niet in waarheid gedaan is, als het niet in lijn met zijn woord is, wordt het niet beantwoord en is het een vruchteloos gebed. Dus slaat helemaal nergens op. Dat zijn gewoon losse vlodders die je hebt afgeschoten op de hemel. That's it. Het is misschien een beetje rauw om het zo te horen, maar zo is het gewoon. Nee, we kunnen hele vleeselijke of vreselijke dingen bidden. Maar we kunnen hele vleeselijke dingen bidden tot de Vader. Zaken die totaal niet in lijn zijn met zijn woord. En dus geen waarheid zijn. Nou, dan kun je bidden tot je naar ons weegt. Maar het haalt gewoon niets uit. Jouw gebed zal vruchteloos blijven als je niet in waarheid bidt. Of we bidden voor zaken die God al lang gedaan heeft. Die hij al lang voorzien heeft. En het is dus helemaal geen kwestie of hij het wel of niet wil geven. Maar de vraag is of jij het in geloof wilt ontvangen. De vraag is of jij gelooft dat hij het al gedaan heeft, of dat hij het al tot stand heeft gebracht, dat het al ja en amen is, dat het al voorzien is in genade en dat het al op je rekening is bijgeschreven. En de vraag is dus, wil jij dat geloven en het ontvangen? Dat is de vraag. God wil dat wij hem aanbidden in geest en in waarheid. Johannes 4 vers 23 zegt, maar de tijd komt en is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader, dat is die intimiteit weer, de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus aanbidden is niet alleen maar muziek maken en zingen voor God. Wat overigens helemaal niks mis mee is en hartstikke mooi is, en daar hou ik van, dat doe ik zelf ook. Maar het is ook wanneer je het woord van God leest, het is wanneer je mediteert, dan aanbid je hem. En als je tot hem nadert in gebed, dan aanbid je hem ook. Dus je zou kunnen stellen, gebed is dus aanbidding. En daar kun je eens even over nadenken. Gebed is aanbidding. Het is dus niet een ellenlange verzoeklijst. Dat is niet wat het is, een boodschappenlijst. Oké, Heer, hier ben ik en dit is mijn lijstje. Alsjeblieft, amen en tot van de week. En ik weet dat mensen zich hierin herkennen gewoon. Vader, dank u wel, Heer, dank u wel dat u God bent. En heren, wilt u dit, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo? Wilt u dit, wilt u dat, wilt u dit, wilt u dat? Wilt u denken aan die pukkel op mijn grote teen? Wilt u denken aan mijn rode cijfers op mijn bankrekening? Wilt u zus, wilt u zo, wilt u dat? Dank u wel, Vader, in Jezus' naam, amen. Klaar. Dat is niet bidden, lieve mensen, echt niet. Dat is geen bidden. Het is dankzegging en aanbidding. Bidden is dankzegging en aanbidding. Alright. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 16 tot en met 18 staat geschreven, verblijd u altijd. Weet je, in het Engels vind ik het trouwens heel mooi. Rejoice in the Lord always. Again I will say rejoice. Weet je, let your gentleness be evident to all because the Lord is near. Do not be worried or anxious about anything, but in every situation, in prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, my brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is lovely and pure and admirable, and if there's any excellence or praiseworthiness, think about those things. Weet je, en zo kan ik wel door blijven gaan, maar in het Engels is gewoon powerful, weet je. Dus, maar oké, in Nederland. Verblijft u altijd. Weet je, en dan zegt hij, bid zonder ophouden. Nou, wat is bidden? Dat hebben we net gehad, bidden is aanbidden. Dus verblijft u altijd, aanbid zonder ophouden. Dank God in alles. Dank God in alles. Dank God in alles. In elke situatie, in elke omstandigheid, in elk probleem, in elke storm, in elke overwinning, in elk positief of negatief ding. Dank hem in alles. In elke situatie waarin je bent. Dank hem, aanbid hem zonder ophouden. Verblijd je altijd in de Heer en dank hem in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u, staat er. Dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dit is de wil van God. Dit is de wil van God, halleluja. En overigens, wat ik net citeerde, dat komt niet uit 1 Thessalonicenzen 5. Wat ik net citeerde, dat komt uit Filippenzen natuurlijk. Filippenzen 4, maar goed. Dat blijft nog steeds mooi. Amen. Psalm 37 vers 4 zegt, schep vreugde in de Heere, dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Zie je dus, wij... Man, weet je, ik kan hier zo lang over doorpraten. Maar kijk, God wil dat wij ons altijd verheugen wanneer wij tot hem naderen. En hij wil dat wij constant met dankbaarheid aan hem denken. Dat we onze vreugde scheppen in hem. Schep je vreugde in hem.
No matter what the

0: Het is wat je omstandigheden zijn, wat je noden zijn, wat je verlangen zijn. Schep gewoon vreugde in de Heer. Ga je eigen verheugen in Hem. Niet in al die andere dingen eromheen. Nou, als ik geld in mijn rekening heb, dan ga ik me verheugen. Als het voorspoedig gaat, ga ik me verheugen. Als ik al mijn natje met droog en alles voor elkaar heb, dan ga ik me verheugen. Nee, schep je vreugde in de Heer. En als je dat doet, zal Hij je alles geven wat je hart verlangt. Alles. Dat is wat het woord van God zegt. En God kan niet liegen. Weet je, dus Hij wil gewoon dat we constant aan Hem denken in dankbaarheid, lieve mensen. Niet dat we klagend en zeurend en smekend voor een zegen tot Hem komen. Maar met een dankbaar en blij hart. Omdat Hij ons immers alles al geschonken heeft in Christus Jezus. Hij wil dat wij Hem aanbidden. En Hij wil dat wij bidden in waarheid. En het woord van God is de waarheid. Alles wat wij bidden overeenkomstig het woord van God is dus waarheid. He, dus in geest aanbidden wil dus zeggen, niet vanuit je vlees bidden met allerlei vleeselijke, vreselijke verlangens die niet overeenkomen met zijn wil, en niet met een omhaal van woorden allemaal losse vlodders afschieten op de hemel die helemaal niks, 0, nada, zero, zip tot stand brengen. Het moeten geen religieuze verhandelingen zijn, maar het moeten geestvervulde woorden van waarheid zijn. Geestvervulde woorden van waarheid. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe werkt dat nou in de praktijk? Hoe werkt dat nou? Hoe werkt zoiets? Weet je, nou, het woord is de waarheid. Amen. Dat zijn we met elkaar eens, neem ik aan. Weet je, het woord is de waarheid. En als het woord zegt dat jij gezegend bent met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten, in Efeze 1, vers 3 staat dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En jij gaat bidden. Oh God, wilt u alsjeblieft mij zegenen met geestelijke zegen? Is dat dan bidden in waarheid? Nee, dat is niet bidden in waarheid. Als het woord zegt dat de Heilige Geest bij u zal blijven en in u zal blijven tot een eeuwigheid. In Johannes 17, vers 30. En de Geest van de waarheid die zal bij u blijven en in u blijven tot een eeuwigheid. Weet je, en er staat ook in Romeinen 11, vers 29 dat zijn roeping en genadegaven onberouwelijk zijn. En wij gaan bidden. Oh Heer, neem uw geest niet van mij weg. Kom nu met uw geest en vul mij opnieuw. Vul mij opnieuw. Vul me opnieuw. Is dat dan aanbidden in waarheid? Nee. Zie je, als wij gaan bidden, weet je, als het woord van God zegt, weet je, dat Gods gaven onberouwelijk zijn. Als hij zegt dat alle beloftes in Christus Jezus ja en amen zijn. En wij gaan bidden. Heere, wilt u mij uw belofte geven? Terwijl al zijn beloftes ja en amen zijn in Christus Jezus, is dat geen gebed in waarheid. Wij moeten tot hem komen in waarheid. Wij moeten tot hem komen in het woord wat waarheid is. En het woord wat waarheid is, dat moeten we bidden. Vader, dank u wel. Weet je, hij zegt in 1 Johannes 3 vers 1... van jij bent mijn kind. He, wees in geen ding bezorgd. He, dat hebben we net gehoord. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij de Heere. Met dankzegging bekend worden bij de Heere. Come on, man. Weet je, schep vreugde in de Heere. Schep vreugde in de Heere. Dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. Weet je, en smeken, zoals er staat in Filippenzen 4... weet je, smeken is niet... zeg maar dat zoals wij dat vertalen. Oh God, ik smeek het u. Dat is niet het woord smeken wat hier staat. Weet je, het woord smeken hier in het Grieks, dat is dehasis. En dehasis, dat betekent verzoek. Het is een verzoek. Dus door bidden, danken, aanbidden en smeken, verzoeken, een verzoek bij neerleggen, laten wij onze verlangens met dankzegging bekend worden bij de Heer. Dat is de manier. Weet je, onze positie bij de Vader is dat wij zijn kinderen zijn en wij mogen hem met dankzegging in vrijmoedigheid naderen en niet in vrees, angst en beven, maar in liefde, vreugde en blijdschap. Zoals we in de vorige les ook behandeld hebben gewoon, dat onze positie bij de Vader is, hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen, dus we mogen vrijmoedig tot hem komen. En zo mogen we gewoon tot hem naderen in die vrijmoedigheid, met dankzegging. Met dankzegging, vol vertrouwen. Weet je, en hij ontvangt ons gewoon in de troonzaal, omdat we zijn gerechtigheid zijn in Christus Jezus. Omdat wij kinderen zijn geworden van het Koninkrijk van God. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn erfgenamen geworden. En zo mogen we dus komen. Dus, weet je, we gaan niet bidden zoals, weet je, het Onze Vader. Want dat is wat ook wel mensen denken. Oké, dan moet ik dus het Onze... hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. En dan zegt Jezus van bid dan zo. Weet je, en dan zegt hij van Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, uw wil gedaan worden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven hebben. En leid ons niet in verzoeking, maar red ons uit de greep van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat we dan dit dan de hele tijd gaan bidden. Dat is ook niet bidden in geest en in waarheid. Weet je, bid dan zo betekent, weet je, begin te loven en te prijzen. En dan vervolgens doe je jouw verzoek Wat je dan nodig hebt van hem, wat je van hem verlangt, of waar je hem voor wil danken. En dan eindig je weer met lofprijs en aanbidding. Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, is aanbidding. Weet je, geef ons hele ons dagelijks brood, dat is jouw verzoek. Want van u is het koninkrijk de kracht en eerlijkheid tot naar alle eeuwigheid. Dat is weer lofprijs. Zie je, dus je komt altijd tot hem in lofprijs. Je komt altijd tot hem in aanbidding. Je komt altijd tot hem in dankzegging, in geloof en in waarheid. En natuurlijk hebben we soms verlangens. Ik heb ook verlangens. Daar staat ook, laat alles, al uw verlangens met gebed en smeking, met gebed en verzoek bekend worden bij de Heere. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw gedachten en uw hart bewaken in Christus Jezus. Weet je, dus als ik bij God kom en ik heb een verlangen, dan zeg ik, Vader, u kent alle verlangens van mijn hart. En alles wat u in genade voorzien heeft, is voor mij ja en amen in Christus Jezus en heeft op mijn rekening bijgeschreven. Vader, dank u wel. Ik proclameer nu in de naam van Jezus dat u mij al lang gegeven heeft wat mijn hart verlangt. Dank u wel, Vader, dat u mij daarin voorziet. Ik ontvang het in de naam van Jezus en ik loof en prijs uw naam. Weet je, hij kent al je noden, joh. Nog voordat je wat gevraagd hebt, weet hij het al. Is er nog geen woord op je tong, zie, hij weet het alles. Weet je, de woord niet zoals de heidenen of weet je, de fariseërs die denken dat ze door een veelheid van hun woorden gehoord worden. Uw vader weet wat u nodig hebt nog voordat u het van hem vraagt. Nog voordat je het van hem vraagt. Weet je, dus bid dan zo. Dank u wel. Halleluja, u kent mijn verlangen. Dank u wel dat u ons alles geeft wat we nodig hebben om te kunnen bestaan. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid, zegt de Heer. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Nou, ik zoek uw koninkrijk en uw gerechtigheid. Dank u wel dat u mij er alles bij geeft, Vader. Dank u wel dat ik geen gebrek zou hebben in geen ding, want u zorgt voor mij. U bent mijn Heer. En u zult mij nooit vergeven of verlaten. I've never seen the righteous forsaken, dus het komt gewoon helemaal goed. Dank u wel, ik loof en prijs uw naam en ik ontvang het in geloof in Jezus' naam. Punt. Amen. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Je hoeft er niks meer aan te doen. Als je gebed hebt neergelegd bij de Heere, als het een verzoek is, weet je, iets wat je verlangt of wat dan ook, je hebt het neergelegd bij de Heere, kun je het gelijk loslaten. Het is gewoon zo. Jezus ging ook niet nadat hij gebeden had voor iets. En dan had hij gebed gedaan. En dan, Vader, dank u wel dat u mij altijd verhoort. Maar Vader, weet je, laat u nu uw grootheid zien. En weet ik wat. En dan vervolgens dan, weet je, dan dat hij dan daarna nog een paar dagen erachteraan van de Vader, u weet dat ik dit van u gevraagd heb. En ik hoop dat u het gaat doen. Nee, Jezus bad en hij liet het gelijk los. Hij praatte er niet eens meer over. Hij had gebeden en hij ging gewoon verder. Hij praatte er niet meer over met helemaal niemand. Niks, 0,0. Hij herhaalde het niet nog 30 keer. Hij bad en liet het los. We mogen gewoon verwachten dat als we bij God gekomen zijn en dat we gebeden tot hem gebeden hebben, dat hij ons gewoon verhoort. Weet je, in de volgende les wil ik het met jullie gaan hebben over gebedsverhoring. Dus dat sluit gewoon perfect aan op hierop, zeg maar. Maar als we tot God bidden, moeten we tot hem bidden in aanbidding, in geest en in waarheid. Zo moeten wij tot God komen. In de positie als een zoon. En dan zullen we ontdekken alle dingen die hij ons in genade heeft geschonken. En hoe we dat kunnen laten manifesteren in ons natuurlijke leven. In ons leven, in ons bestaan. Hoe we dat kunnen zien manifest worden in alle facetten van ons leven. En daar ga ik het in de volgende les met jullie over hebben. Weet je, maar als we bidden, dan moeten we samen zo bidden. Weet je, en ik heb een proclamatie heb ik opgeschreven die ik even met jullie wil gaan doen. En dat is dan op deze manier. Laten we met elkaar samen bidden. Vader, prijs uw grote naam. Ik kom voor uw aangezicht in alle vrijmoedigheid om u te loven en te prijzen. U kent al mijn noden. Al mijn verlangens zijn u bekend. Dank u wel dat al uw beloftes voor mij ja en amen zijn in Christus Jezus. Dank u wel dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dank u wel dat u mijn herder bent en dat mij niets ontbreekt, want u zorgt voor mij. Ziekte zal mij niet treffen, want door uw striemen is mij genezing geworden. Zonde heeft geen macht meer over mij, want ik ben vrijgekocht door het kostbare bloed van Jezus. Nu ben ik uw geliefde kind. U maakt iedere vorm van genade overvloedig in mij, opdat ik in alles altijd het nodige zal bezitten en daardoor overvloedig kan zijn in elk goed werk. Ik bezit de zegen van Abraham. Ik bezit uw gunst. Dank u wel dat ik daar rechtmatig aanspraak op mag maken. Dank u wel dat u doet wat u zegt. En dat u bent wie u zegt dat u bent. Dank u wel dat u zorgt dat mijn kinderen niet verloren zullen gaan. Dank u wel dat u ons beschermt, behoedt en bewaart tegen het kwaad. Dank u wel dat u al mijn wegen voorspoedig maakt. En dat ik veel vrucht mag dragen voor uw koninkrijk. Ik leg al mijn geliefden in uw liefdevolle hand. Ik hou van u. En ik dank u in Jezus' machtige naam. Amen. Zie je, dat is bidden in waarheid. Dat is bidden in aanbidding en dankzegging. Weet je, dat, ik maak alles bekend in vreugde en dankzegging. Kijk, ik neem af en toe een pauze omdat ik jou het wil laten herhalen. Maar als je dit gewoon op deze manier gewoon tot God gaat komen, weet je, dan merk je ook gewoon op een gegeven moment dat stromen van levend water uit je binnenste zullen gaan opwellen. En dat je gewoon alleen nog maar in lofprijs gaat. Weet je, zoals in het begin van de les gebeurde gewoon. Weet je, je gaat denken aan hem en je hebt niks meer nodig. Maar je wil nog alleen maar loven en prijzen. Halleluja. Weet je, dus al die dingen die in het woord staan, kun je bidden bij de Vader. En we moeten hem gewoon geloven en we moeten het belijden. We moeten hem danken, want als hij het belooft, ook al zien we het nog niet manifest, dan is het gewoon zo. Als God het zegt, dan is het zo. Ga hem gewoon geloven. God is geen mens dat hij liegen zou. Ik beloof je, als je God in waarheid gaat naderen, zul je andere resultaten gaan boeken. En als je hem groot gaat maken en hem aanbidt in dankzegging, zullen al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, joh. Bid geen lange omhaal van woorden door dingen steeds weer opnieuw te herhalen. Ga niet gedetailleerd alle problemen van iedereen lopen neerleggen. Van je oom, je tante, je nicht, je verre neef en ga zo maar door. Ga niet gespecificeerd uitlopen leggen wat de dokter allemaal gezegd heeft. Dan weet God nog beter dan jij dat hij dat allemaal gezegd heeft. Weet je, Matthäus 6 vers 7 zegt: als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord worden. Word dan niet aan hen gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Weet je, hij weet alles al, joh. Hij weet alles, maar dan ook echt alles. Weet je, en ik wil met deze laatste Bijbeltekst wil ik het afsluiten. Daar kun je over nadenken. En dan gaan we volgende week gaan we verder. En Marcus 11, 24. Daarom zeg ik u, ik ben, hè, alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. En als God het zegt, dan is het zo. Amen. Dit was Johan Toet met One Basics. Ik hoop dat je genoten hebt. Laat je comments achter. Weet je, ga even naar de website en zie wat we nog meer allemaal voor je hebben. Allemaal gratis en om niet. God is een goede God. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij weer een nieuwe aflevering. Hey, de groetjes, tot dan. Doei, doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Baken van licht.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: This teaching on spirit, soul, and body has transformed my life. This revelation is what just turned me upside down, and everything that God has shown me for the last 51 years has been because this is the foundation. I know that I've said this a lot, and some people think that I'm just trying to sell product, but you can go to my website and you can get this teaching free of charge if you want it. I'm just trying to emphasize how important this is. And I really encourage you to get it. I know that many of you have heard some things that maybe have been a little different than the way you've seen it or understood it before. And you think, I'd like to get that. And yet you haven't done anything. I'm trying to encourage you that this coming Friday will be our last time to promote this over television. So please call or write, go to our website, respond today, but get these materials. I promise you it'll change your life. And I've been talking this week about the spirit versus the flesh. These are scriptural terminologies, and they're terminologies that sometimes we don't understand. So I've spent a lot of time trying to give definitions. I just haven't got time to go back over all of this. But the flesh here is not talking about just the skin on your body. It's talking about the unrenewed, unborn again part of you. You know, when you got saved, when you committed your life to the Lord, it's your spirit that got changed. And in the spirit, you are complete. You're as perfect as you're ever going to be. You'll never get any better in your spirit. When you go to heaven, you aren't going to have to be dusted off, washed, cleansed, purged, injected with more power. Your spirit is identical right now to Jesus. 1 John chapter 4, verse 17. You in your spirit are perfect and complete. In Hebrews chapter 10, verses 10 and 14, sanctified and perfected forever. But you also have a physical body that is still subject to decay. It's getting older, and someday we're going to lay this body down and we'll have to get a new glorified body. So you don't have your saved body yet. And your soul, your mental and emotional part of you, is going to be changed. It says in 1 Corinthians 13 that someday we will know all things, even as also we are known. But now we only know in part and we only prophesy in part. Your mental, emotional part of you is not saved yet. It can be influenced by the Word of God, and you can renew your mind, and you can begin to start experiencing a lot of joy and peace and victory in this life, but it's not automatic. There is only 1/3 of you that is completely saved, and the other 2/3 of you is what the Bible calls the flesh. And you cannot live out of your flesh. You can't live without your flesh. I've had people after I preach on some of this stuff come up and say, would you please just cast the flesh out of me? The only way I can cast the flesh out of you is to kill you and you go to heaven and get your new glorified body and you get your soul renewed. But as long as you are in this life, as long as you are living in this body, you've got a part of you that isn't saved and is susceptible to sin and to failure and sickness and disease, and you have to deal with it. You can't just ignore it. Look at what Paul said here in Philippians chapter 3. In verse 3, he had just said in verse 2, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. You know, I don't want to take time to talk about that, but I've used that verse many times witnessing to people go up to their house and they'll say, why are you talking to me about the Lord? And I say, well, you got this scripture on your fence. And they say, scripture? And I say, yeah, beware of dogs. Anyway, I'm not going to explain that. But he just said that we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Again, this isn't talking about that he just doesn't have confidence in his skin, talking about in his physical strength, but he just didn't have confidence in himself. Now, he had great confidence in his born-again self. He'll go on and say that. We'll read it in some verses. But just in his natural self, in his physical ability, in his own mental ability, his own emotions, he didn't have confidence in that. Boy, that is amazing. And did you know that today, even in the church realm, you will have churches that have these self-help groups and these self-esteem groups, and they're trying to build your self-confidence. They aren't talking about who you are in Christ. They aren't talking about the born-again part of you. They are talking about that unrenewed part of you, what the Bible calls the flesh, and they are trying to teach you to have confidence in your flesh. Paul just said, we have no confidence in the flesh. And there's probably some people watching this thinking, well, poor old Paul, he just isn't enlightened like we are here in the 21st century. Well, no, he was just so enlightened that he wrote half of the books of the New Testament. God used him, and today, here we are 2,000 years later, still quoting and he's having an impact on people. I'm telling you, our attitude today where we are trying to have this self-esteem and self-confidence is not a godly thing. And I know that some of you just can't relate to what I'm saying and you just reject this because this is so ground into you. It is so established that you've got to feel good about yourself. I'm saying that there's a part of you that you ought to feel rotten about. Now, you need to feel good about who you are in Christ. You need to have Christ esteem. I believe that through Christ, I can do all things, but I do not esteem my flesh. My flesh has gotten me into a lot of trouble. Just my own way of thinking. You know, the Bible says, trust in the Lord with all of your heart and lean not unto your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. The Bible actually teaches that we are not supposed to be self-confident. Trust in ourselves. We are supposed to trust in the Lord, and you can't be trusting in yourself and your own wisdom and God at the same time. In the Old Testament, God said that my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. There is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. I'm telling you, it says in Jeremiah chapter 10, verse 23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his own steps. The Bible teaches in many different places that the way that man chooses to go and the way that God wants us to go are not the same. You do not just intuitively follow God. Your flesh is opposed to God. Matter of fact, I was reading these scriptures over in Romans chapter 8. So then they that are in the flesh cannot please God. It says in Galatians chapter 5, the flesh lusts against the spirit and the spirit against the flesh. And these are contrary to one to the other so that you cannot do the things that you would. You cannot trust in yourself. And this is what so many people don't understand. This is what that teaching on spirit, soul, and body, this just showed me that all of my problems come from when I'm leaning unto my own understanding, when I'm doing things in myself, even good things. You know, it's pretty obvious to people that if you're out here, you know, robbing and stealing, lying, plundering, raping, doing all of this, that you're wrong and that you're going to get into trouble. But it's not as obvious to people that you can be doing good things, but if you are doing it under your own steam, your own ability, depending upon your own wisdom and not depending upon God, not constantly just saying, oh God, I need you. If you are doing good things, but if you are doing it in your flesh, it does not please God. Man, that is awesome. You know, over in 1 Corinthians chapter 3, I'm just going to refer to this rather than turn over and read it, but you can read it. 1 Corinthians chapter 3, Paul was talking about him and Apollos, and he said that every man is, you know, building, but you can only lay one foundation. That's Jesus. And he says, then upon that foundation of your confession of Jesus as your Lord, people build either wood, hay, and stubble, or gold, silver, and precious stones. And it says at the last day, every man's work was going to be tried of what sort it is, not what size it is. There's a big difference between those two statements. People basically, and by and large, they believe that if you have a big church, that man, you must really be doing things God's way. I've been to a number of big churches that were not built on God. They are built on the flesh. It is built on carnal things. They are entertaining people instead of challenging them and ministering to them. Now, I'm not saying that all large churches are that way. There's some great large churches, but I'm just saying that some people think that that you get this results. It doesn't matter how you get there. It does matter to God. If it is wood, hay, and stubble, even though you might have gotten the praises of men, even though you've got the trophies on your mantle that confirm how awesome you were, if you did it in your own self, in your own ability, instead of out of God, it's going to come to nothing. It'll be reduced to a pile of ashes. You know, I minister the Word of God constantly. And I can remember times that I have done it out of just my own abilities instead of God. And I failed big time. I was doing the right thing. I was ministering the Word of God, but for whatever reason, I wasn't God-dependent. I was thinking I was awesome, and I was up, and I was ministering out of my own ability, and it rings hollow every time. You know, we had a meeting here at our facility, Caris Bible College, and we had a man on staff who has this awesome voice, just a beautiful voice, a great singer. And he got up and sang this song that it was a Christian song, but it was one of these that showed his range. He had a huge vocal range, and he ended on this high note. And I mean, it was like an operatic thing, and it was awesome. And everybody in the crowd stood and clapped and gave him a standing ovation. And as far as just the natural goes, it was absolutely awesome. But then right after he got through, Keith Moore, a friend of mine, got up to minister, and he wanted to sing before he ministered. And Keith Moore has a great voice. I like his voice. I think it's a beautiful voice, but he's kind of country and Western style. He wrote his own songs, and compared to the previous guy, it wasn't like that at all. It didn't bring the house up to their feet, and they didn't give him a standing ovation. But Keith was just singing out of his heart. It wasn't just Keith singing. It was God ministering through Keith. And I tell you, the anointing that was on what Keith did compared to the quality and the expertise of this individual before, it was like daylight and dark. And I mean, I would rather have that anointing. And again, I think Keith's got a great voice, but it wasn't the same as this great operatic voice before him. But man, that anointing, it touched people on a heart level. There were people that were touched. There was people's lives that were changed through that, whereas they gave all of the praise to this other guy. I hope you can see what I'm saying. There is a difference. If, It doesn't matter about whether what you're doing is good or not. It could be good, but not God. Not everything that's good is God. There are people that are into all of these social type of things, and they do it to soothe their own conscience and to make them feel good because they've given some food to the hungry or they've done something, but they're doing it out of themselves. They aren't doing it being motivated by God. And if it's of the flesh, it profits nothing. Here's the Apostle Paul, who is saying that he had no confidence in his flesh. And you know, some people who have all of these talents and stuff, they say, well, the reason you don't have any confidence in your flesh is because your flesh is not as good as mine. If you were as good as I am, if you were as talented as I am, well, then you would have this self-esteem and this self-confidence. Well, look at what Paul said right after this. Right after he says that I have no confidence in the flesh, he says, though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. In other words, the Apostle Paul, he was one of these 10 talent guys. And he goes on and lists some of the things that happened. He says in verse 5, he says, circumcised the eighth day was absolutely essential for a Jew of Paul's day. You had to be circumcised on the eighth day. Couldn't be the seventh, couldn't be the ninth. It had to be the eighth day. So he's saying, I was circumcised the eighth day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, as concerning the law of Pharisee. Did you know today we just read through this and we don't think much about it. And we know that from the New Testament accounts, Pharisees were hypocrites and Jesus rebuked them. But the Pharisee of Jesus' day, I mean, the word Pharisee was like a doctor of the law. It was like a person who had multiple degrees and credits. It was a very influential title in those days. And for him to say that I was a Pharisee of the Pharisees, I was one of the greatest of all the Pharisees, man, this is putting Paul on a pedestal. It's putting him in a realm that very few people could attain unto. So Paul is saying that, look, I have no confidence in the flesh, but it's not because my flesh is worse than your flesh. He says, if anybody wants to brag on your flesh, if you want to talk about what you've done, man, I could brag. I've done all of these things and I've done more than you've done. And yet here is a man who is probably one of the most educated men of his day. He had risen to the top. He had a future that was just amazing. And yet it was all done in the flesh. And according to this example I was just giving out of 1 Corinthians chapter 3, if you build on that foundation wood, hay, and stubble instead of gold, silver, and precious stones, the day's going to declare it. He's going to set fire to it. And if it's built out of these perishable materials, it'll just be reduced to rubble. All of these things, all of the things that Paul did you know that the Pharisees, they had to memorize word for word the first 5 books of the Bible, the Pentateuch. They had to go through all of these things. It was an extreme, extreme discipline to become a Pharisee and to be the Pharisee of the Pharisees. This man had done all of these things, but he had done it all in himself, his own self-will, his own self-effort, and it came to nothing. Man, this is amazing. If you're listening, there's people all around the world right now that you are doers. You're a take charge type of person. Boy, you get in and you've honed your skills and you've educated yourself. But the truth is, you're doing it all yourself. And it's not God. And you're getting all of the glory. And it's not God. And because of it, you're frustrated. Because of it, you have to maintain this kingdom that you've built. You know, this is, again, I've used this example, but this is one of the blessings in my life is that I am not a 10-talent guy, and the only thing that I really have going for me is that I know God, and I have a good relationship with the Lord, and God speaks to me, and God has told me to do things, and I have done things at His bidding, not out of my own effort, and because of it, God has built our Charis Bible College, this ministry, all the things we're doing. He built it. I didn't build it. And because of it, I can sleep at night because I don't have to maintain it. If you produce an Ishmael, you've got to feed him. If you do things on your own, even if you gain some level of success, you can't rest. You can't enjoy it because you had to struggle to get there and you have to struggle to maintain it. And it just bothers you. You know, recently I was going through some things. I was going to speak to our instructors at the Caris Bible College. And I woke up at 4:30 in the morning and I was just thinking about what God has done in 25 years of our Caris Bible College. And as I rehearsed things, I saw this 12-year cycle repeat itself. I could give you the details, but it's really not important. I just saw this 12-year cycle over and over and over and over again. And so we moved into our building, our first building on the Caris Bible College campus in January of 2014. And that got me to thinking. I said, God, what's going to happen in the next 12-year cycle? That would be 2026. And I was thinking, God, where will we be? What will happen by the time 2026 comes around? And as I asked that question, the Lord spoke to me and he says, you don't want to know. And I thought, well, I kind of would like to know. And I thought, why wouldn't I want to know? And the Lord didn't say much else to me about that. But as I thought about it, here's the reason I believe the Lord told me I don't want to know. Because if I saw where we were going, and if it was the same increase that we've seen over the last 12 years, and if I was to see all of that, I might become so impatient to see it come to pass that I might get into the flesh and try and make it come to pass in my own self. Or if there was a delay, if something delayed it and my vision didn't come to pass. Proverbs 13:12 says, hope deferred makes the heart sick, and it could have discouraged me. And the Lord just spoke to me and he says, look, you haven't seen all of the things that have happened because you had these goals and you set them and you obtained them. You just got them by walking with me. It wasn't you that planned it. I didn't make it come to pass. It was just me walking with God, walking in the Spirit, and just listening to him, and when he speaks something to me, I just obey to the best of my ability and follow. And because of it, God has done these great things. He says, you don't need to know. He says, just keep following me. And you know, this all goes to what I'm talking about not having any confidence in the flesh. If I was to know the future, I might get in and try and make it come to pass in my own flesh. It's really a blessing to not know exactly. I know where we're going, but I don't know the timing. I don't know exactly all the details. I'm just having to depend upon the Lord. And it really makes me dependent upon the Spirit. It makes me dependent upon God instead of my flesh. And there's a lot of people watching this program that you are some of those really talented people that you have all of these abilities, but I guarantee you, if you are in the flesh, you are not pleasing God. Now, God is pleased with faith. It says in Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, it's impossible to please him. If you are doing things just through your own ability and your own strength, you might be better than I am. You may get more done than what I could do. You may get more done than what most people could do. You might get enough done that you can win a trophy and be the who's who of the year. But if you did it out of your own ability, depending upon yourself, in God's sight, it's the flesh, and you should have no confidence in that flesh. You shouldn't be promoting and doing this. One of the ways you can tell is that when a problem comes, where does it drive you to? Does it drive you to, oh, I've got to do more, and so you start staying up later, and you start working, and you trying to do everything, or does it drive you to your knees? Oh, God, I need you. I need you. If your flesh responds to things by trying to just give it more effort and work harder and longer instead of depending upon God, then that's not pleasing to God. You know, I feel like that sometimes the words I have just aren't adequate to communicate what I'm wanting to see, but this has changed my life. It has made a difference. I am resting in the Lord. Because I have no confidence in the flesh, just like the Apostle Paul said. And when I mess up, I don't fall apart like a $2 suitcase because it doesn't surprise me. I know that if I'm on my own, I'm always going to mess up. And so when I mess up, instead of just, oh God, I thought I was better than this. No, it doesn't make me think that way. It just drives me back. I must have been in the flesh because in the Spirit, I'm absolutely awesome. When I'm walking in the Spirit, everything works. And it just keeps me from going down to the lows. It keeps me from getting up here on the highs, bragging about myself. I just know that if there is any good thing in me, Jesus is the one that put it there. I'm walking in the Spirit instead of in the flesh. I recommend it highly.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl.

0: en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. Carisbiblecollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Van harte welkom. We zijn bezig met de serie over mijn boek Woorden van Geloof, over de kracht van woorden. En vanavond is Gerard de Groot is bij mij. Dus Gerard, nogmaals welkom.
2: Dankjewel, Tom.
1: En toen ik dit boek schreef over de kracht van woorden, Woorden van Geloof, als je hem nog niet besteld hebt, bestel hem gewoon even gratis in onze webshop. Dan ben je zo'n boek aan het schrijven en dan denk je altijd, ja, wie gaat het voorwoord schrijven voor mijn boek? Voor mijn boek Bidden is Ontvangen wist ik meteen, daar moet ik Herman Boom voor hebben natuurlijk, over gebed. Mijn boek over genezing, Martin Kornstra. En toen dacht ik, ja, voor Woorden van Geloof is er eigenlijk maar één iemand in Nederland. En dat was meteen Gerard de Groot. Dus ik moest meteen aan jou denken, Gerard.
2: Ja, mooi, dankjewel.
1: En je zag het zitten, gelukkig.
2: Ja. Ja.
1: En jij bent ook wel iemand die bekend staat in Nederland om het onderwijs van de kracht van woorden. En ja, de uitspraak, alles begint met een woord. En je hebt heel mooi onderwijs daar echt door openbaring ontvangen in je leven. Dus daar gaan we het vanavond heerlijk over hebben. De vorige uitzending heb ik een fundament neergezet. En de vorige uitzending, om heel even kort samen te vatten, ben ik eens uit gaan leggen, waarom zit er nou kracht in de woorden die we spreken? Dat is ook het eerste hoofdstuk in mijn boek. En wat ik zeg in mijn boek is, er zit kracht in de woorden die we spreken, omdat we gemaakt zijn in het beeld en gelijkenis van God. En God is een sprekende God. God is een scheppende God. En ik heb 3 gelijkenissen opgenoemd. Nummer 1, we zijn allemaal een geestelijk wezen. Je hebt een lichaam en je hebt een ziel, maar je hebt een geestelijk wezen. Je bent ook nog eens een keer een sprekende geest. Je hebt de mogelijkheid gekregen om te spreken. En je bent een sprekende geest met autoriteit. Want God gaf in Genesis 1 vers 26, hij gaf heerschappij, hij gaf autoriteit aan de mens. En dat zit onder andere verbonden aan onze woorden. En toen hebben we even gekeken naar het stukje de geestelijke wereld. Want omdat we geestelijke wezens zijn, betekent ook dat onze woorden gehoord worden in de geestelijke wereld. En niet alleen de natuurlijke wereld. Toen hebben we gekeken naar wat er allemaal gebeurt als we spreken. Dat God het hoort, Jezus hoort het, de Heilige Geest hoort het. Maar de engelen horen het, de demonen horen het en de duivel hoort het. Zelfs natuurlijke omstandigheden horen het. En andere mensen horen het natuurlijk. Nou, die 7 gebieden zijn we de vorige uitzending ook ingegaan. Dus even om samen te vatten. En nu, vanavond Gerard.
2: Boeiend.
1: Boeiend. Het is een heel boeiend thema.
2: Geweldig.
1: Woorden van geloof.
2: Ja.
1: Zou jij ons vanavond een beetje willen meenemen vanuit jouw openbaring, jouw ervaring over dit thema? Het is een thema wat heel erg aan je hart ligt.
2: Absoluut.
1: Hoe is dat begonnen? Misschien is dat een goede vraag om mee te beginnen.
2: Ja, dankjewel Tom. Nou, woorden van geloof, dat is echt iets, dat is een getuigenis wat ik in mijn hart meedraag. En eigenlijk heeft dat alles te maken met mijn bekering op 18-jarige leeftijd. Ja. 10 oktober 1982. Ik weet nog de datum, zelfs de trouwdatum van mijn ouders. En dus die avond, ik was op zoek naar zingeving.
1: Waren je ouders gelovig?
2: Ja, ze gingen trouwen de kerk. Dat heette toen nog de gereformeerde kerk, synodaal. En ook in mij was er wel een godsbewustzijn. Ik merkte echt, er is meer tussen hemel en aarde. En ik geloof echt dat er een God is. Alleen mijn vraag was, wie is nou de echte God?
1: Ja.
2: Laat de echte God opstaan. En dus toen ben ik begonnen met de God van de Bijbel. En toen heb ik gewoon gezegd, als de God van de Bijbel de ware God is, maak u zelf aan mij bekend. Ja. En wat er die avond gebeurde was eigenlijk heel bijzonder. Ik zat achter mijn bureau en er was een spiegel. En dat was rond 1 uur of 8 uur 's avonds. En plotseling, die spiegel werd helemaal zwart.
1: Zo.
2: En ik hoorde een hoorbare stem. Zo zwart is je hart, jij hebt redding nodig. En dat woord kwam binnen.
1: Zo.
2: En op het moment dat dat woord klonk, dacht ik, ja, maar zo slecht ben ik nog niet. Ik heb geen bank overvallen en ik heb geen moord gepleegd. En allemaal heel erg zonde die mensen zouden kunnen doen. En op het moment dat ik die gedachte had, werd mijn kamer vervuld. En kwam er een verschijning mijn kamer binnen. En dat is mooi als je praat over de geestelijke wereld. Dus ik keek in die spiegel, maar tevens met de ogen, nu weet ik dat met de ogen van mijn geest, verlichte ogen van het hart, Efeze 1 vers 18, zag ik de Heer Jezus binnenkomen.
1: Wow.
2: En hij liep naar me toe. En hij sprak de volgende woorden, snap je nu waarom ik voor je zonde ben gestorven? Hij legde zijn hand op mijn rechter schouder. En vanaf dat moment kwam er dus geloof. Dus het woord van God kwam in mijn hart.
1: Wow.
2: En ik geloof echt dat als mens een openbaring is eigenlijk Gods logica.
1: Ja.
2: He, we kunnen natuurlijk als mensen heerlijk discussiëren. En intelligentie is natuurlijk ook in deze wereld heel erg belangrijk. Ja. Maar dat is menselijke logica.
1: Ja.
2: Maar de logica van God kan soms zo anders zijn dan de logica van mensen.
1: Ja.
2: En openbaring vanuit het hart van God, als dat je hart binnenkomt, dat noem ik geloof.
1: Ja.
2: En daardoor gaat een mens leven.
1: Ja.
2: En die woorden ga je spreken, woorden van
1: geloof.
2: Geloof. Nou, dus dat is mijn leven binnengekomen op 18-jarige leeftijd.
1: Wauw, wat een bijzondere bekering. Wat een bijzondere ontmoeting met Jezus.
2: Ja.
1: Je hebt op onze Greater Power gesproken ook. Volgens mij hebben we ook wel eens over die ervaring in de geestelijke wereld op onze Greater Faith Conference. Maar wat een prachtige bekering. En uiteindelijk is dat is denk ik hoe dat verder gegaan is bij jou. Want je stotterde heel erg, hè?
2: Ja, en dus met name in mijn kinder, mijn tiener en mijn jeugdjaren, ook wel in mijn jongvolwassen jaren, dat het een enorme worsteling is geweest. Dus op de een of andere manier heb ik een spraakgebrek ontwikkeld. Ik was een jaar of 6, 7, toen merkte ik van, je moest wat lezen in de klas en dat ging allemaal niet. En ja, daar schaam je dan ook voor. Dus op de een of andere manier is dat mijn leven binnengekomen. Heb ik ook wel wat meer openbaring over gekregen. Maar dat voert te ver om daar wat over te delen. Maar op 18-jarige leeftijd een ontmoeting met Jezus. En een paar maanden daarna, hoorbare stem. Heel bijzonder, out of the blue. Van jouw zwakheid maak ik een sterkte.
1: Wow.
2: Op dat moment dan gebeurt er iets in je binnenste. Je beeft van binnen.
1: Ja.
2: Opnieuw, het woord komt je hart. Gods logica komt je hart binnen. En toen dacht ik, ja, dan moet er een wonder gebeuren.
1: Ja.
2: Maar wat ik ben niet van de een op de andere dag genezen.
1: Nee.
2: Dus er heeft geen wonder plaatsgevonden.
1: Maar dat is eigenlijk ook wel weer mooi in de lijn met het onderwijs van dit boek. Hè? Want sommige dingen zijn een proces.
2: Klopt.
1: Waar God een wonder doorheen doet.
2: Absoluut, ja. Dus ik ben dat woord gaan beleiden. Dus eigenlijk het woord wat God in mijn hart gesproken heeft. Van jouw zwakheid maak ik een sterkte. Dat is eigenlijk een machtswoord.
1: Ja.
2: Dat woord werd geloof in mijn hart. Waardoor ik ben gaan leven. En dat woord ben ik gaan spreken.
1: Ja.
2: En een stotteraar stottert nooit in zijn eentje. Er moet altijd iemand bij zijn. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben voor de spiegel gaan staan. Want dan ben je al met z'n tweeën. Ik en mijn spiegelbeeld. Dus ik ben tegen de spiegel gaan spreken. En alsof ik voor duizenden mensen stond.
1: Ja.
2: En ik zei tegen mezelf, God maakt jouw zwakheid tot een sterkte. En dat heb ik echt, ik denk wel zo'n 14 jaar lang gedaan.
1: Zo.
2: Van mijn 18e tot mijn 32e heb ik dat beleden.
1: Wow.
2: Gewoon uitgesproken.
1: En tot je 32e heb je eigenlijk gestotterd?
2: Ja.
1: En toen is het van het een op het andere moment?
2: Er kwam een geloofszekerheid. Eigenlijk was bijna dat geloof werd manifest in mijn leven. Ik voel nog steeds de wond.
1: Ja.
2: Het is als het ware misschien beter. Het litteken is aanwezig.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat iemand in mijn omgeving een spraakgebrek heeft, ik proef het gelijk.
1: Oh, ja.
2: En dan mijn bewogenheid is enorm groot. Want ik weet wat je meemaakt.
1: Maar wel bijzonder hoe je 14 jaar lang in geloof hebt gestaan. Dat is ook een mooi getuigenis. Hè? Want soms zijn we geneigd om het snel op te geven als we een belofte krijgen. En net zoals een Abraham. Soms is het niet van de ene op de andere dag dat de belofte van God manifest is.
2: Nee.
1: Maar je bleef 14 jaar lang staan in geloof. En je bleef beleiden wat God zegt.
2: Ja.
1: Wat ik mooi vind ook, dat is ook iets wat ik in het boek vaak zeg, en het gaat over een stuk openbaring. De Bijbel zegt over God in Romeinen hoofdstuk 4, dat God spreekt de dingen die niet zijn, alsof ze zijn.
2: Ja.
1: En dat is hoe God spreekt. Dus God zegt eigenlijk tegen jou, van jouw zwakheid maak ik een sterkte, maak ik een kracht. Dus God spreekt al van, joh, wat God aangaat, heeft hij al een oplossing.
2: Absoluut.
1: En zo spreekt God met alles. Alleen heb je openbaring voor nodig. Want ook als het gaat om genezing, hè, dan zegt God door zijn streamen ben je genezen.
2: Klopt.
1: Maar mensen blijven kijken soms naar hun natuurlijke
2: de omstandigheden, de feiten.
1: De feiten.
2: Ja. Ja.
1: En dan hebben ze soms moeite om dat te pakken, omdat ze geen openbaring nodig hebben.
2: En dat is natuurlijk het mooie. Kijk, we moeten feiten nooit ontkennen, want een feit is een feit. Maar ik zeg altijd maar, een feit is een tijdelijke conditie onderhevig aan verandering.
1: Ja.
2: Waarheid niet.
1: Nee.
2: Waarheid, eigenlijk geloof is ook verankerd in waarheid.
1: Ja.
2: Dus waarheid verandert niet, is absoluut.
1: Nee.
2: Ja. En dat is natuurlijk de kracht ook van het christen zijn. Wij hebben een God die absoluut is. En wij, zijn waarden zijn absoluut. Ja. En van daaruit spreekt hij.
1: Hij kan niet liegen. De God die niet liegen kan, om het waar.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: En dat noemen wij eigenlijk geloof. Mm. Vertrouwen in dat woord wat hij in je hart legt. En dan als de rechtvaardige, dat is natuurlijk, je hebt een statusverandering, een positieverandering ondergaan, zal door geloof leven. Ja. Dan ga je ineens, dat is wat het betekent om door geloof te leven. En dan de liefde die dringt jou om dat te doen. Nou, dan word ik weer helemaal enthousiast.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
2: Ja, ja.
1: Kun je ons eens wat verder meenemen in dat, de kracht van woorden? Alles begint met een woord.
2: Oh ja, ja, ja.
1: Die quote kunnen we denk ik aan de...
2: Dat is eigenlijk dat woord, alles begint met een woord, is ontstaan. Ik denk in 2007, 2008, ik ging mee met De Hoop. Natuurlijk een prachtig mooie instantie. Waar mensen met een verslaving, maar ook mensen met een problematiek op mentaal of emotioneel gebied, dat ze geholpen kunnen worden. En ik stond voor die groep in Zwitserland. En ik had een thema meegekregen. En eens komt er uit mijn mond de zin: alles begint met een woord. En de atmosfeer veranderde. Je voelde de aanwezigheid van God.
1: Je hoorde het jezelf zeggen.
2: Ik hoorde het mezelf zeggen, maar ik had het niet op mijn aantekeningen staan. En wat er toen gebeurde, nou, je zag grote vraagtekens verschijnen boven de hoofden van al die gasten die daar waren. En zelfs boven mijn hoofd verscheen een vraagteken. En nu hier, maar we ervoeren de atmosfeer veranderen.
1: Ja.
2: Dus ik vroeg aan God: Heer, wat bedoelt u daarmee? Alles begint met een woord. En toen werd ik bepaald bij Johannes hoofdstuk 1.
1: Ja.
2: In de beginnen
1: was het woord.
2: Het was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En ook dat alle dingen zijn geworden door het
1: woord.
2: Ja. Dus in wezen zegt God, alles begint met een woord. Deze natuurlijke wereld is voortgekomen uit een woord dat God gesproken heeft. Ja. En dat woord was natuurlijk in zijn hart. En hij spreekt het. En het wordt zichtbaar. Ja. En toen zei ik tegen die gasten van De Hoop: jouw ontsporing en de reden waarom je hier zit in Zwitserland is begonnen met een woord.
1: Mm.
2: En toen begonnen ze na te denken. Jouw verslaving is begonnen met een woord. Want je bent in een leugen gaan geloven. Mm. Je hebt een woord gehoord. Niet het woord van God, maar het woord van de vijand. Daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God gaan horen. Want alles begint met een woord en nu komt het. Voor de grondlegging der wereld heeft God de bestemming. En eigenlijk betekent dat identiteit en missie. Identiteit, wie je bent en missie, reden van je bestaan, heeft God al bepaald voor de grondlegging van de wereld.
1: Wow.
2: Toen jij was in het hart van de Vader, was nog niet zichtbaar in de natuurlijke wereld. Dat had nog niet plaatsgevonden in de natuurlijke wereld. Maar in de geestelijke wereld waren zij al aanwezig in het hart van God. En toen heeft God al jouw identiteit en je missie, dat is dus je bestemming, heeft hij dus uitgesproken. En wat nou zo krachtig is, als alles begint met een woord, het woord bepaalt je denken.
1: Ja.
2: Denken, je emoties.
1: Ja.
2: Vanuit je emoties ga je keuzes maken. Dan komt daar een bepaald gedrag. Gedrag, daar komen gewoontes. Dan ontvormt zich een karakter en uiteindelijk een bestemming. En wat nou zo mooi is, die bestemming heeft God al van tevoren bepaald. Dus alles wat Satan zegt tegen jou. Dus alles wat Satan tegen jouw leven, in jouw leven heeft gesproken. Hij is te laat. Want waarom? God heeft eerder gesproken. En hij heeft al jouw bestemming, jouw unieke bestemming, je missie. En in die tijd heeft hij al gesproken voor de grondlegging van de wereld.
1: Wauw, wat krachtig. Heerlijk.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Dan word ik blij, weet je wel. Als mensen dat mogen pakken.
1: Ja.
2: Al die leugens waarin we geloven. En ik heb ook een leugens geloofd over mezelf.
1: Ja.
2: Joh, ik kan niet normaal spreken.
1: Ja.
2: Op 10-jarige leeftijd zei ik al, ik zou best wel het woord van God willen preken als die dominee daar op de kansel.
1: Ja.
2: Die dominee maakte indruk op mij. Dominee Fiddler. Die naam, die kan ik nog herinneren. En toen dacht ik, ik wil, wat hij doet, dat wil ik ook.
1: Ja.
2: Maar toen zei ik direct, maar dat kan ik niet. Want ik heb een spraakgebrek.
1: Ja.
2: En dan zie je, alles begint met een woord. Nou, dat woord moest wel ontkracht worden. Ja. Met het woord wat God zei van jouw zwakheid, maak ik een sterk.
1: Prachtig. En wat we natuurlijk mogen beseffen is, het woord van God is, de Bijbel noemt het een zaad.
2: Ja.
1: En,
2: prachtig.
1: ik spreek ook wel eens over alles begint met een zaad, als het ware. Want het is bijna hetzelfde. De kracht van een zaad is door de hele Bijbel heen, om mensen soms ook in onze Bijbelscholen bewust te maken van zaaien en oogst. Zeg, joh, alles, iedereen, kijk maar, iedereen om je heen is begonnen met een zaad. Maar al het fysieke, alles is ergens begonnen met een zaad. Het eten wat je eet, dier, alles is begonnen met een zaad. En het woord van God is ook zaad. Wat we in ons leven kunnen zaaien, maar wat we ook moeten gaan spreken. En niet als een soort trucje, maar omdat er kracht in zit. Omdat er gewoon, hè, in mijn boek zeg ik ook, in het Engels hebben we gezegd, what you see is what you get. Dat zeggen ze in het Engels. Maar in het koninkrijk van God is het, what you say is what you get. Want ja, als je dat zaad begint te spreken, in één keer begint dat vrucht voort te brengen. Klopt. Daarom zegt de Bijbel, dood en leven is in de macht van de tong.
2: Ja.
1: En wie dit lief heeft, zal de vrucht ervan plukken. Dus je zal het resultaat ervan krijgen. Dus eigenlijk een hele mooie openbaring ook in dat alles begint met een woord. Het woord is zaad.
2: Ja, amen.
1: Alles begint met een zaad. Het is zo krachtig als mensen dat beseffen. Want het betekent gewoon, je kan je leven veranderen als je begint te veranderen wat je zegt en als je begint te veranderen wat je spreekt.
2: Absoluut. Ja. Even, mensen die nu luisteren, er zijn mensen die op dit moment luisteren, die staan op een kruispunt. En de wissel gaat om in je leven. En op dit moment, en je merkt ook in de komende 3 dagen zal je gaan merken dat God heel duidelijk tot je gaat spreken. En dat wil ik gewoon even meegeven. Je staat op een kruispunt, je staat op een wissel en de Heer zegt, ik wil graag een woord in jouw hart leggen, oftewel openbaring.
1: Ja.
2: En daar mag je op gaan staan. Ik ook een moment in mijn leven, dat is eigenlijk in ik geloof maart of april 2019 geweest, toen belde Wilke van den Kamp mij op. En die zei van, Gerard, denk er eens over na om die zomerweek voor te zetten.
1: Mm.
2: En ze dacht ik, ja, dat is wel, ik ben voorganger, is een hoop werk. En ik dacht van, heftig. Maar wat een goed gesprek. Ik zei, joh, ik denk erover na.
1: Ja.
2: Ik neem het mee. En wat gebeurt er? Ik loop naar de tafel. Daar ligt een boek, of er liggen allemaal boeken, want Lydia was bezig met schrijven, dus allemaal boeken had ze op de tafel liggen. En wat gebeurde er? Ik pak 1 boek en blijkt dat het boek van Wilkin zelf te zijn. Gebonden om vrij te zijn, geloof ik, heet het. Ik open dat boek, allemaal onbewust eigenlijk, en met de hand geschreven staat er, gegrond en geworteld in de liefde van God, opent God nieuwe deuren. En toen dacht ik, hoe kan God dat nou allemaal bij elkaar brengen?
1: Ja.
2: Maar dat woord, opent God nieuwe deuren, dat komt je binnenste.
1: Ja.
2: Dat is openbaring, Gods logica.
1: Ja.
2: Dat is dus substantie, hemelse substantie. Daardoor ga je leven.
1: Ja.
2: En ik ervaar dat er mensen nu kijken, waar we God zeggen, de wissel gaat om in je leven in de komende 3 dagen.
1: Amen. Krachtig.
2: Ja.
1: Prachtig. En het is inderdaad echt, dit zijn de openbaringen. De rechtvaardige zal leven door geloof. Dus je hebt die openbaringen nodig, waardoor je kan doen eigenlijk ook wat anderen niet kunnen doen. Want als God spreekt, zorgt dat voor geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof komt door het horen. En het horen van het woord van God.
2: Mooi.
1: Maar dat woord wat er staat is eigenlijk rematos. Het is rema, het is een nu woord van God. Als je God hoort spreken, wat er geboren wordt is geloof. En als jij dat weer gaat spreken, dan begint dat te gebeuren. En dan heb je het inderdaad over openbaring. Wat voor een ander gewoon, hè, een voorbeeld uit mijn leven is dat in eind 2019 was ik, zeg ik dat goed, eind 2019? Eind 2018 was ik aan bidden en vasten. Omdat onze stichting en onze bediening groeide zo hard. We hadden mensen in dienst nodig, we hadden geen geld om mensen in dienst te nemen. Ik was aan bidden en vasten. Ik zei, Heer, ik geloof u wel dat we mensen in dienst moeten gaan nemen. En ik hoorde de stem van God en die zei, Jesaja 51 vers 2.
2: Hmm.
1: En ik zocht het op en er stond, kijk, aanschouw uw vader Abraham. Want toen hij alleen was, riep ik hem, maar ik zegende hem en maakte hem talrijk. Ik maakte hem met velen. Ja, en toen ik dat las, was het inderdaad boom. En in één keer, wat je in één keer pakt ook, is in één keer een stuk gave van geloof. Want God spreekt, je pakt dat beter. In één keer wist ik, ben alleen begonnen. Toen God me riep, was ik alleen. Maar God gaat ons zegenen en met velen maken. Nou, in 2019, januari, namen we de eerste aan. Dat was 3 weken later. Lambert, die hier zit, die kwam een paar maanden later.
2: Mooi.
1: En nu zitten we met 11 mensen in dienst binnen de stichting. En we zijn nog meer mensen aan het aannemen. Maar Ik kan niet twijfelen om salarissen te betalen. Want iedere keer dan denk je, ja, maar God zegent ons. Hij maakt ons talrijk. Dus dat woord wat God spreekt, dat begin je, daardoor ga je leven. Dat gaat het veranderen. En dat is ook altijd wat je beleidt. We zijn alleen begonnen, maar God zal ons zegenen en talrijk maken. En er zit gewoon kracht in, want het is iets wat God gesproken heeft tot je leven. Dus die persoonlijke openbaringen zijn zo belangrijk in ons leven, dat het woord echt gaat leven.
2: Ja. Ja, want je bent wat je spreekt.
1: Ja.
2: En wat je beleidt is wat je krijgt.
1: Ja.
2: En dat is wel heel krachtig. En wat een ander mooi principe is, is dat woorden zijn containers.
1: Hmm.
2: En ik weet, het kan zijn dat je container leeg is. Gewoon, het is een woord die je spreekt en het heeft eigenlijk weinig effect.
1: Ja.
2: Maar zo kunnen er ook woorden zijn gevuld met geloof.
1: Ja.
2: Of met ongeloof.
1: Ja.
2: En dan is het belangrijk, op het moment dat het woord gevuld is met geloof, merk je ook dat de Heilige Geest begint te werken. Mm. En dat de atmosfeer verandert.
1: Ja. Ja.
2: En dat raakte me een keer. Het is eigenlijk al een hele lange tijd geleden. Ik was een jeugdleider van een jeugdgroep in Rotterdam-Zuid. En er waren heel wat jonge mensen tot bekering gekomen. Die namen we mee naar Amsterdam, want Benny Hinn zou spreken.
1: Mm.
2: En in die tijd was Benny Hinn voor mij best wel een voorbeeld. Met name dat boekje Good Morning Holy Spirit. Dat is een onderwijs over de Heilige Geest. En ja, dat raakte me. En dan hoef je niet altijd met iemand over alles eens te zijn. Nee. Maar je voelde van, hey, deze man heeft opnieuw weer een stukje openbaring ontvangen.
1: Ja.
2: Dus met elkaar, met de trein naar Amsterdam. En de voordienst was nou eigenlijk waardeloos.
1: Ja.
2: En dus die gasten, een stuk of 50 die we hadden meegenomen, die begonnen onrustig te worden.
1: Ja.
2: En ik moest bijna politieagentje spelen. En om ze rustig te houden. En er waren mensen uit de occulte wereld tot bekeer gekomen. Iemand was vanuit de, die was een ex-satanist. En ik denk, joh, dat moet nu toch wel wat gaan gebeuren.
1: Ja.
2: En na 2 uur, plotseling ineens, die hele atmosfeer verandert.
1: Ja.
2: En iedereen proeft het. En wat gebeurde er? Benny Hinn komt het podium op en hij zegt 1 woord. Halleluja.
1: Mm.
2: En op het moment dat hij dat woord uitspreekt, halleluja. Die hele zaal met 1000 mensen voelt de aanwezigheid van God. En op dat moment, een jonge man, het is niet zo netjes wat ik nu ga zeggen. Hij zegt, een poot, oftewel zijn been, wordt aangeraakt. En hij begon te stampen met zijn been, want er was iets met zijn been. Mm. Hij zegt, het is genezen. Het is genezen.
1: Ja.
2: Dus er begonnen op dat moment wonderen plaats te vinden.
1: Mm.
2: En wat ik dan zo mooi... Dus eigenlijk vanuit de intimiteit van de spreker met God.
1: Ja.
2: Hij spreekt het woord halleluja.
1: Wow.
2: De Heilige Geest.
1: Ja.
2: Die wordt eigenlijk vrijgezet op het moment dat dat woord wordt gesproken. De atmosfeer verandert in een glorievolk. En mensen worden spontaan aangeraakt in die arena. Kippenvel.
1: Ja.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
4: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: En toen we naar huis gingen met de trein, nou, de hele trein heeft moeten weten dat Jezus leeft. Want iedereen werd aangesproken. Oh, heb jij al Jezus ontmoet? Heb jij al Jezus ontmoet? Ja. En nou, dat zijn van die momenten die je niet meer vergeet in je leven. Nee. Maar dat woorden, dus de atmosfeer.
1: Ja. Ja, en dat zegt ook iets over dat woorden kunnen zalving bevatten. Hè? En dat is dus de kracht van de Heilige Geest, geloof. Ik vergelijk dat wel eens om soms aan mensen uit te leggen. Hè? Wat is nou het verschil tussen een bediening? Kijk, bijvoorbeeld, als je kijkt naar je hebt een kerk. Hè? Je hebt, laten we zeggen, je hebt gewoon een zondagochtenddienst, zondagavonddienst. Je kan een hele lieve broeder hebben die een bijbelstudie houdt of een preek houdt over genezing. Maar er gebeurt relatief weinig daarna. En je kan iemand hebben die vanuit geloof en een kracht van de Heilige Geest en een zalving daarvoor precies hetzelfde preekt, maar er gebeuren in één keer allemaal wonderen. Want er zit een verschil in de zalving die woorden dragen. En dat is goed om te beseffen dat woorden beïnvloeden de hele atmosfeer. Dus het is ook belangrijk om in de atmosfeer woorden van geloof te spreken. En weet je, zelf doe ik dat ook altijd. En in genezingsdiensten en in bevrijdingsdiensten. Maar dan begin je heel vaak met vandaag is jouw dag om genezing te ontvangen. Vandaag is jouw dag om vrij te komen. Dit is je laatste dag onder het juk van de Satan. Ja. Je begint iets te spreken, omdat je iets begint open te breken. Omdat die mensen soms al zo lang daarmee zitten. Ja. Omdat ze dat altijd gehoord hebben en zich niet eens iets kunnen voorstellen. En dan moet je dat open gaan breken in die geestelijke wereld. Is daar een strijd gaande? En dan zie je eigenlijk ook hoe die hele geestelijke wereld betrokken is.
2: Absoluut, ja.
1: En het meeste, je kan dat op verschillende dingen. Maar als je bijvoorbeeld in een gemeente spreekt, je begint te spreken gewoon over financiën en vrijgevigheid. Je merkt heel veel, er gebeurt in één keer iets. Omdat heel veel mensen gaan op slot, worden zenuwachtig, krijgen een aversie. Omdat ten diepste is er een geest van mammon is aan het werk, die mensen daarin vasthoudt. Ja. Hetzelfde is als je soms in één keer begint te spreken over demonie. Dan in één keer gebeurt daar iets. Hè? Met onze bevrijdingsdienst. Je voelt gewoon die atmosfeer veranderen. Want demonen worden aangesproken. Het werk van de duisternis wordt blootgelegd. En er gebeurt iets in die atmosfeer. En dat zegt al iets over de kracht van woorden. Die woorden hebben, maar ook hoe we dat gewoon kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Even, ook op andere momenten. Dat als je geloof begint te spreken, word je niet altijd in dank afgenomen natuurlijk als je geloof spreekt. Want heel veel mensen die zitten altijd in het natuurlijke en die zitten vast gewoon in de patronen die ze hebben in hun leven. Maar toch is het belangrijk om gewoon geloof te spreken. Want dat doet in één keer, iets. Hè?
2: Absoluut.
1: Mensen zijn dat niet altijd gewend. Omdat heel veel mensen toevallig, we zitten nou in een proces met ons nieuwe pand. En ik zat vanmiddag, ging even met de architect en ging over kantoren. Dus ik zei, ja, we hebben nu 11 mensen in dienst. Ik zeg, maar ja, eind 2023, begin 2024 hebben we de 20. Dus ik wil, en dan moeten we nog gaan groeien in het nieuwe pand. Dus ik wil veel kantoren hebben. En die man die begon heel hard te lachen. Hij zei, oh, dat hoor ik niet zo vaak, dat soort visie. Maar, maar dan zie je, mensen zijn het niet gewend. Nee. Maar het is gewoon belangrijk dat we geloof spreken. En die dingen nu al beginnen vrij te zetten. Daarom zeg ik in mijn boek, alles wat je morgen wil zien, moet je vandaag gaan spreken. Want je bent aan het zaaien in de geestelijke wereld. Ja. En Gerrit, je hebt ook een stuk. Ik heb ook een heel hoofdstuk in mijn boek erover. Maar ik heb vorige keer ook iets over gezegd. Maar Jezus als hoge priester van onze belijdenis. Ja, kun je ons daar eens een beetje in meenemen?
2: Ja, dat is natuurlijk een heel mooie tekst. Hè? Uit Hebreeën hoofdstuk 3 vers, even kijken hoor, vers 1. En dan staat er daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Dat vind ik al wel mooi, dat het een hemelse roeping is waarmee we geroepen zijn. Let op de apostel, de gezonde en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En wat mij opnieuw weer raakte, er staat hier niet van zijn belijdenis, maar van onze belijdenis. Dus het is natuurlijk wel heel, hij is de hoge priester. Hij treedt op namens ons bij de Vader. En dus hij gaat aan de slag met onze belijdenis.
1: Ja.
2: Dus de vraag is, wat belijden wij?
1: Ja.
2: Hebben wij een positieve belijdenis of hebben wij een negatieve belijdenis? Praten wij vanuit de waarheid, het woord van God? Spreken wij die woorden? Of zijn we voortdurend woorden aan het spreken vanuit de feiten?
1: Ja.
2: En soms zelfs vanuit de leugens.
1: Hmm.
2: Ik ben niet tegen feiten, want een feit is een feit in de natuurlijke wereld.
1: Ja.
2: Alleen Gods logica is niet gefundeerd in feite. Nee. Het is gefundeerd in de waarheid.
1: Ja.
2: En als hij de waarheid spreekt, dan komt er geloof.
1: Ja.
2: En het is dan zo belangrijk dat wij de belijdenis hebben die ook God heeft over zichzelf en over ons.
1: Amen. Ja.
2: Dus, en dan staat hier dus dat wij, hij is de hoge priester van onze belijdenis. En onze belijdenis is dus Jezus Christus is Heer. Ja. Dat belijden wij.
1: Ja.
2: En tevens belijden wij wie God is.
1: Ja.
2: Mijn schepper, mijn vader. Nou, al die prachtige namen die God heeft in het Oude Testament. Jehovah of Yahweh, Jireh, Yahweh, Rafa. Al die Zitkenu. Die belijden wij. En dan gaat er iets gebeuren.
1: Ja.
2: Want de Bijbel zegt ook op de belijdenis van twee getuigen of drie staat een zaak
1: vast.
2: Dus op het moment dat wij belijden wat Christus belijdt, staat de zaak vast.
1: Mooi.
2: Dus het is wel voortdurend belangrijk dat wij met elkaar, ook als gelovigen, de woorden spreken die Christus ook spreekt.
1: Ja.
2: Die Christus spreekt over zijn hemelse Vader. Die Christus spreekt over ons, over de geestelijke wereld, over de vijand, over Satan. Nou, laten wij ook die woorden belijden. En dan staat de zaak vast.
1: Heel mooi.
2: Dus ja, ik blijf dat altijd wel heel mooi vinden. Dat is ook weer de kracht van gebed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat ik ook mooi vind in, als het gaat om over deze tekst, en wat ik, we gaan er nog wat dieper op in ook, maar dat woord belijden leg ik ook uit in mijn boek. Dat bestaat uit twee woorden in het Grieks. Dat woord homo, en dat betekent hetzelfde. En logos, logea. In andere woorden, hetzelfde zeggen. En dan is de vraag, hetzelfde zeggen als wie of als wat. Mm-hmm. Maar als christen is de bedoeling dat wij hetzelfde zeggen als God zegt. En Romeinen hoofdstuk 10, en daar gaan we nog wel een uitzending dieper op in. Maar jij begon net ook over die namen van God.
2: Ja.
1: In Romeinen hoofdstuk 10, daar leert Paulus ons dat we geloven met ons hart en we belijden met onze mond tot zaligheid. En dat woordje tot is het woordje eis, wat betekent dat veroorzaakt iets. Er gebeurt iets als we geloven met ons hart, we belijden met onze mond tot zaligheid. Maar dat woord zaligheid is het woord soteria. En dat gaat eigenlijk over onze hele redding, onze hele erfenis in Christus. Gaat natuurlijk over vergeving van zonde, maar het gaat ook over onze genezing, onze voorziening, over de zegen die God heeft, over de bescherming. En net had je het over, we belijden Jezus als Heer.
2: Ja.
1: En heel veel mensen vinden het niet moeilijk om, als ze wedergeboren zijn, Jezus als redder te belijden. Maar wat je al zei, God heeft meer verbondsnamen. Een andere naam van God is naar Jehovah Rapha, onze geneesheer. Dus we mogen God ook vrijmoedig belijden als onze geneesheer. Als Jehovah Jireh, de Heere die voorziet. Als El Shaddai, degene die, die almachtig is. De Heer onze strijder, de Heer onze banier. En op het moment dat je begint te belijden, begint dat inderdaad te gebeuren. Want Jezus is de hoge priester van onze belijdenis. Dus eigenlijk, er begint ook pas iets mee te gebeuren als wij het gaan belijden.
2: Mm-hmm.
1: En in zekere zin heeft God zich in die zin, als het gaat over de soevereiniteit van God, daar hebben heel veel mensen een verkeerd beeld van. Ja, God is soeverein, hij doet wat hij wil. God is soeverein, maar ik leg zo vaak uit dat in zijn soevereiniteit,
2: absoluut,
1: heeft God ervoor gekozen om bepaalde verantwoordelijkheid bij ons neer te leggen. Om te geloven, om te spreken, om te zaaien en te oogsten. En God gaat niet in zijn soevereiniteit tegen die dingen in, want hij heeft dat juist door zijn soevereiniteit bij ons neergelegd. Dat is onze taak. En daarom heeft God zich in een bepaalde mate zelfs onderworpen aan onze belijdenis. Je kan zeggen, God kan niet meer doen in ons leven dan wat wij belijden. En dat zie je letterlijk bij het beloofde land. En dat is ook de tekst die ik op de voorkant wilde van de cover. Maar God zei, ik heb het beloofde land. Ik heb het je al gegeven. Dat is weer hoe God spreekt. Hè? De dingen die niet zijn alsof ze zijn. God zegt, joh, ik heb het je al gegeven. En dan zegt het volk, ja, maar we kunnen het land niet innemen. De reuzen zijn te groot, de steden zijn te sterk. En dan zegt God, zo waar ik leef, spreekt de Heere. Ik zal zeker doen wat ik jou heb horen zeggen. Dus was het plan van God dat ze het beloofde land in zouden nemen? Absoluut. Maar kwam die generatie erin? Nee, waardoor niet? Door wat zij spraken. Mm-hmm. En daarom denk ik ook even de koppeling te maken naar Nederland. Wat spreken we allemaal uit over ons land? Heel veel mensen zeggen, ja, maar de kerk is dood in Nederland. Of het geloof neemt af. Of jongeren gaan niet meer naar de kerk. En dat zijn christenen die dat belijden. Die dat uitspreken. Die die woorden vrijzetten in de geestelijke wereld. Maar onbewust ben je het zelfs aan het vervloeken in de geestelijke wereld. En wat we in plaats daarvan moeten spreken is, we moeten leven spreken, we moeten zegen spreken. He, dat zegt Petrus, we zijn allemaal geroepen om te zegenen, opdat we ook zegen beërven. Dus we moeten het tegenovergestelde spreken over ons land, dat er ruimte is voor opwekking, voor een beweging van de Heilige Geest. Dat mensen massaal tot Christus gaan komen, dat wonderen en tekenen normaal zijn. Mensen zeggen altijd, waarom gebeuren er alleen maar wonderen en tekenen in Afrika? En dat is wat mensen zeggen. Mensen zeggen altijd over hun gebied, hier is harde grond, hier is harde grond. Mensen moeten gaan spreken. Hier is een opwekking. Hier is een beweging van de Heilige Geest. Hier is een openheid voor het evangelie. Waarom? De hele geestelijke wereld luistert mee met de woorden die we spreken. Dus er zitten zulke belangrijke principes in.
2: Ik denk ook als we op de grond van twee getuigen staat de zaak vast. Op het moment dat wij het woord van de vijand gaan belijden.
1: Ja.
2: Dan wordt het ook bekrachtigd door het rijk van de vijand. En dan geven we hem als het ware ruimte in ons leven, in ons huwelijk, in ons gezin. En juist ook in deze tijd heeft iets heel specifieks. Van als het wat lastig is om naar de samenkomsten te gaan. Vanwege het hele COVID gebeuren, COVID-19. Maar ik werd erbij bepaald ook afgelopen week. Vaders, sta op. Mm. Neem de tijd om eens even samen met je vrouw te bidden.
1: Ja.
2: En heb die tijd met God. Neem een dagboek en ga daar samen mee aan de slag. En als je kinderen hebt, heb een geweldige samenkomst met de kinderen thuis. Ja. Waarom heb je daar alleen maar de voorganger of predikant of priester of dominee voor nodig? Jij als vader. En als er geen vader is, de moeder, die kan dat ook doen. Je neemt je verantwoordelijkheid en je gaat thuis een geweldige samenkomst houden. Avondmaal vieren, bidden met elkaar, je belijdenis. Wat zijn onze belijdenissen? Je gaat ze opschrijven. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Ik ben daar, zegt de Heer, opnieuw een krachtig belijdenis. Dus daar ben ik eigenlijk bij bepaald van, laten wij geen slachtoffer zijn van, ja, we kunnen niet naar de samenkomst. En nou ga thuis een samenkomst organiseren.
1: Ja.
2: En vaders, pak je verantwoordelijkheid.
1: Ja.
2: Moeders, zeg tegen je man, kom op, wij gaan samen bidden. We gaan de belofte die God ons gegeven heeft, die gaan we uitspreken. En we nemen onze kinderen daarin mee. Daar ben ik eventjes bij bepaald. Nee, wel er zo op en, in mijn binnenste.
1: Nou, nu je dit zegt, ik wilde dit eigenlijk, ik had niet van plan om dit te delen.
2: Ja.
1: Maar dit was wel mooi. Toevallig was het volgens mij vanmorgen, even kijken hoor. Het was gisteren dat Femke die appte mij. Ik was gewoon aan het werk. Maar het was denk ik een uurtje of 8:30 's morgens. En ik had het al heel vroeg naar kantoor. Ik hou hier mijn tijd met God. Maar Fem die heeft de kinderen, Sef en Matthew. En Matthew is 2,5, Sef is net 1. En dat zat met de kinderen, zet ze aan het ontbijt. Maar ondertussen gaat ze Bijbel lezen. Ze bidt met de kinderen. Ze neemt ze mee, ook in de tegenwoordigheid van God. Een stukje aanbidding. En gisteren zei Matthew in één keer, die zei tegen Fem. Hij zei, mama, er is iemand bij ons. En Fem zei, nee, liever, er is niemand bij ons. Alleen Sef is hier en ik ben hier. Hij zei, nee, mama, er is iemand bij ons. En dus Fem vroeg, nou, wie is er dan bij ons? En in één keer zei Matthew, Jezus is bij ons, mama. En dus Fem vroeg aan hem, kun je hem zien? En hij zegt, ik kan hem zien. En dus Fem vroeg, waar is hij dan? En hij wijst heel specifiek naar een bepaalde plek in de kamer. En naar die plek stond Matthew ook elke keer te kijken. En dus Fem vroeg, hoe ziet hij eruit? En toen zei Matthew, hij is een beetje grijs. Het vroeg Fem, geeft hij licht? Toen zei hij ja. En toen vroeg Femke, heeft hij mooie ogen? En toen zei Matthew zelf, hij is 2,5. Zegt hij ja, en een stralend gezicht. Jongetje van 2,5.
2: Wow.
1: En die begint gewoon te omschrijven hoe hij Jezus ziet staan in onze woonkamer. En hij heeft dus een hele tijd gewoon naar diezelfde plek. 20 keer weer naar die plek te kijken. Mama, er is iemand bij ons. Jezus is bij ons.
2: Geweldig.
1: En dan zie je inderdaad gewoon de aanwezigheid van God. De atmosfeer van God. Hoe gewoon, ondanks dat ook gewoon met kinderen. En soms laat ze een boterham met hagelslag vallen en al die dingen meer. Maar gewoon de realiteit van de geestelijke wereld. En dat raakte me gisteren toen Fem dat stuurde. Denk ik, zit op kantoor, maar Jezus is thuis. Geweldig. Ik mis het feest.
2: Ja, wat mooi.
1: Maar gewoon schitterend inderdaad. Gewoon, je denkt van soms zitten we ook te veel en we zijn enorme voorstander van samenkomen en al die dingen meer. Maar hoe mooi is als we beseffen, gewoon die geestelijke wereld, die geestelijke realiteit, ontmoetingen met Jezus, hoe ontvankelijk kinderen daar gewoon voor zijn ook, die dat gewoon,
2: absoluut,
1: waar het zo reëel voor is en die die ontmoetingen gewoon hebben. En dat is gewoon, was in ieder geval heel bijzonder, gewoon om dat gewoon mee te maken. Dat je kind van 2,5 Jezus ziet staan in de kamer en begint te omschrijven en aan te wijzen. Dus dat was een heel bijzonder moment. Als het gaat over de geestelijke wereld, Gerard. Je hebt ook een mooi stukje openbaring over leven de vijand geen wapens aan.
2: Klopt, ja. Kijk, in Colossenzen 2 vers 15, in die tekst, dat de vijand is ontwapend, ontroond.
1: Ja.
2: Hij is overwonnen en ontmaskerd.
1: Ja.
2: En met andere woorden, je denkt, nou, de vijand kan ons niets meer doen. Ja. Hij is ontwapend, ontmaskerd, overwonnen, ontroond. Geweldig. En toch, als je om je heen kijkt, dan zie je dat de vijand nog heel veel ruimte heeft, ook in levens van kinderen van God, om binnen te komen. Dus ik stel een keer de vraag van, Heer, hoe werkt dat nou precies? Ja. En als we gaan praten weer over onze belijdenis, en daar schrok ik eigenlijk van, is dat op het moment dat wij een negatieve belijdenis hebben, dus wij bekrachtigen eigenlijk niet het woord van onze hemelse hoge priester en apostel, de Heer Jezus Christus, maar wij bekrachtigen het woord van de vijand. Op het moment dat we dat doen, dan leveren wij hem wapens aan. Dus eigenlijk het arsenaal wat de vijand tegen ons gebruikt, hebben wij aan hem gegeven.
1: Ja.
2: Door de leugens en de verkeerde belijdenissen die komen over onze mond. En dan heb ik het natuurlijk niet over, stel je voor, je in een of andere pastorale setting en je deelt je pijn en je verdriet. Nee. Die ruimte moet er zijn. Gewoon delen wat er leeft in je hart. Maar op het moment dat je voortdurend negatief aan het belijden bent, ik ben niks, het wordt toch nooit wat met mij, ik ben eigenlijk niet gepland en mensen geloven niet in mij. Op dat moment, wat we aan het doen zijn, we leveren wapens aan de vijand. En in Efeze 6 lezen we over de vurige pijlen. Die worden afgeschoten op de kinderen van God. En in wezen, wie leveren die pijlen aan? Dat doen de kinderen van God. En zo geven wij de vijand ruimte in ons leven. Dus opnieuw weer, het is zo belangrijk dat wij wel degelijk de woorden van God gaan spreken. En dat we de vijand geen munitie aanleveren, want dat bindt ons.
1: Ja.
2: En we dienen vrijgezet te worden door de woorden die we mogen spreken. Dus het is belangrijk dat wij dat beseffen, want de autoriteit die wij als kinderen van God hebben, die rooft de vijand eigenlijk, doordat wij onze autoriteit uit handen geven door onze verkeerde belijdenis.
1: Ja.
2: En dan worden we eigenlijk gebonden door onze eigen autoriteit, die we uit handen hebben gegeven aan de vijand. Dus het is toch wel zaak, woorden hebben kracht.
1: Ja.
2: En dat we dat echt beseffen in ons binnenste. En dat we weer gaan nadenken, wat zijn de woorden die ik uitspreek over mijn eigen leven? Ja. Over mijn huwelijk, over mijn gezin, over mijn kinderen, over mijn voorganger.
1: Ja.
2: En ook als we, het is vaak zo, het is soms om over mensen te praten in plaats van met de mensen te praten.
1: En ik weet, je hebt ook een mooie openbaring, ik kan hier zo meteen nog wel iets over toevoegen, maar over hoe bijvoorbeeld jaloezie, hoe dat in de geestelijke wereld ook als pijlen of banden kan werken. Hè? Dat is echt, daar staan we ons niet bij stil. Zeker niet als dat uitgesproken wordt en vrijgezet wordt. Want ik weet nog ooit, toen liepen wij zelf ergens tegenaan tegen de bediening en toen belde ik je op. Ik zeg, Gerard, joh, wat gebeurt er?
2: Ja.
1: En toen begon je uit te leggen van, hey, hoe dat gebeurde in de geestelijke wereld, wat er speelde.
2: Ja want jaloezie is kan dodelijk zijn. Het lijkt net of dus op het moment dat mensen je iets niet gunnen, dus ze gaan over je praten, daardoor leveren ze eigenlijk pijlen aan aan de vijand.
1: Ja.
2: En dat zijn de kinderen van God, hè?
1: Ja.
2: Die dus leveren doordat ze praten over een bediening, over een werk, wat niet in lijn is met bestemming, oftewel met identiteit en met missie, reden van bestaan. En want het wijkt af. Ja. En daardoor leveren ze eigenlijk munitie aan de vijand. De vijand schiet dat op jou af. Stel je voor dat ze over Frontrunner Ministries praten. Wat niet in lijn is met de missie en de identiteit zoals God ernaar kijkt. Dan, en jij hebt een zwak moment. Maar die pijlen worden wel afgevuurd. En wat jaloezie kan doen, is het kan zelfs moorden.
1: Ja.
2: Waar mensen dus aan sterven. En dan komen ze onder een aanval en ze weten niet waar het vandaan komt. Mm. Totdat, nou, mijn ogen gingen open voor die geest van jaloezie. Ook Jan Pol had daar een keer prachtig onderwijs over.
1: Het is echt een geestelijke macht, hè?
2: Absoluut, absoluut. En het rooft alle kleuren uit je leven. Ja. Kijk maar hoe jaloers die broers van Jozef waren op hem.
1: Ja.
2: Want hij had die prachtige mooie rok met die vele kleuren. Nou, eigenlijk de jaloezie die zorgde ervoor dat hij kleurloos werd gemaakt. En hoe die geest van moord werd vrijgezet.
1: Mm.
2: Dus het is wel opnieuw weer belangrijk, hoe praten we over mensen? En laten we met mensen praten en niet over mensen. Ja. En als je over mensen praat, praat dan in lijn met identiteit, met bestemming.
1: Ja.
2: En als je echt van mensen houdt, dan ga je ook weer gewoon met hen om de tafel zitten. En dan gaan we gewoon weer dingen bij de Heer brengen.
1: Dus zo belangrijk, want je proeft soms dat die dingen in de geestelijke wereld. Toevallig hoorde ik laatst van iemand die zei, joh, weet je dat ze in hun dorp een kerk hebben, een gemeente hebben, die iedere week samenkomt om tegen frontrunners te bidden.
2: Ja.
1: En dan denk je, dat soort. Ja. En het werkt als toverij in de geestelijke wereld. En je weet, als je onder de zegen bent, je bent beschermd. Ja. Hè, de Bijbel zegt, een vloek die geen grond heeft,
2: klopt,
1: die komt niet aan. Dus je hoeft er absoluut niet bang voor te zijn. Maar mensen hebben niet door wat ze doen in de geestelijke wereld. En dat ze zichzelf op een heel gevaarlijk gebied beginnen,
2: absoluut,
1: te begeven. Ja. En dat hebben mensen vaak niet door. Want in de geestelijke wereld zijn dingen niet vrijblijvend. Het is heel ander onderwijs, maar wel eigenlijk in lijn. Hè?
2: Ja.
1: De woorden die je spreekt zijn niet vrijblijvend. Als ik spreek over demonie en bevrijding, hè, je hebt het over misbruik of zelfs mensen al voor de geboorte of in de kinderjaren. Mm. Zeggen mensen, ja, maar dat is toch niet eerlijk. Dan zeg ik dan, nee, maar de duivel is niet eerlijk.
2: Nee.
1: En de geestelijke wereld werkt niet met ons begrip van eerlijk en moraliteit. De duivel is een moordenaar, hij is een dief, hij is een misleider en alles wat hij aan kan grijpen, grijpt hij aan. Maar de geestelijke wereld is niet vrijblijvend. Jouw handelingen hebben gevolgen in de geestelijke wereld. Jouw woorden hebben gevolgen in de geestelijke wereld. De mensen waar je aan verbindt, hebben gevolgen in de geestelijke wereld. Lot verbinden zich aan Abraham en daardoor kwam die zegen ook op hem. Dus als je verbindt aan mensen die onder de zegen zijn, dan komt de zegen op jou. Maar de Bijbel leert ons ook over andere verbindingen die we aan kunnen gaan, die helemaal geen zegen voortbrengen. Dus de geestelijke wereld is niet vrijblijvend en daar zijn we ons vaak niet zo bewust van.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
4: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer

0: nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De onzichtbare oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Hi zuster, kom je ook? 19 september vanaf 1 uur tot 8 uur bij de Veerpolder 6A in Warmond. The Wings of Healing. Het Strong Her vrouwenevenement. Met krachtige bediening, mooie worship, sisterhood, sport, beauty, fashion, art, food, valetparking en goodiebags. Kom, voel je thuis en meld je aan. Gratis via Eventbrite Strong Her. En word fit in je geloof.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. Nou, als Dagelijks Brood een zegen voor u of voor jou bent geweest, deel ons aflevering op je social media, deel het met je familie, met je vrienden, zodat zij ook gezegend zullen zijn. Welkom weer naar Dagelijks Brood en dit is een nieuwe week. Maandag, afgelopen weekend natuurlijk, hoop ik en geloof ik dat u naar de kerk bent geweest. Dat is belangrijk. De kerk is niet een optie voor de gelovigen.

0: kerk is. En ja, het is ook geen moeten, maar als je een succesvolle christelijke leven wilt leiden, dan is het belangrijk om deel te zijn van de gemeente van Jezus Christus. Om gewoon om deel van de familie te zijn. Je christen zijn is niet alleen. Je kan het niet alleen doen, oké? Okay? Je christen zijn kan je niet alleen doen. Het is een familie, oké? Okay? Maak deel van de lokale familie. Zorg dat je er dient. Een kerk die natuurlijk vol is van de Heilige Geest. Een kerk die het woord predikt. En een kerk die ja, vurig is en gebed, hoe zeg je dat? Ja, die gebedsvol is. Te bidden, dat is belangrijk. Amen. Halleluja. Nou, als je ons wil ondersteunen met dagelijks brood om dit te kunnen uitzenden op God Radio Continu, ik kan ervoor geven als je dat wil, als je met ons partners erin wilt zijn, ga naar www.choicenation.nl en dan kan je zien waar je kan doneren. Mogen de Heere uw zaad zegenen in Jezus' naam. Amen. Choicenation.nl. Daar kan je alles zien om te kunnen doneren en met ons te kunnen partneren om dagelijks brood ook nog eens op andere plekken te kunnen uitzenden. Zodat we ook van zegen kunnen zijn op andere mensen. Nou, deze week gaan we eigenlijk beginnen aan de brief aan de Filippenzen. De brief van Paulus aan de gelovigen in Filippi. Natuurlijk, tot nu toe hebben wij meerdere brieven gedaan. We hebben de brief van de Galaten gedaan. We hebben de Efezebrief gedaan. We hebben de Colossensebrief gedaan. En volgens mij hebben we er nog eentje gedaan. Romein heb ik al gezegd, Galaten, Efeze en Filippenzen nu. En eigenlijk het doel op een gegeven moment is dat we gewoon heel de brieven van Paulus hebben behandeld. Zodat je ook ja, inzicht hebt in Paulus' evangelie. De evangelie die Paulus predikt. Nou, in Filippi kan we overlezen eigenlijk in het boek van Handelingen. Als je leest in Handelingen 16... ergens daar, vanaf vers 11, dan zie je dat Paulus in Filippi, naar Filippi was gegaan. Handelingen 16, vanaf 11 tot en met 40, kan je dat lezen. Eerst ging hij naar Thessalonica, en vanaf Thessalonica was hij doorgegaan naar Filippi. En daar was hij eventjes gebleven om te helpen, om de kerk te starten in de stad. Paulus was een apostel die gericht was op zending. Hij was een apostel die wordt gericht was op zending. In het boek van Handelingen 16 vanaf vers 11 zien wij dat. En wij voeren dan van Troas weg en koersten rechts op Samothrake aan. De volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen wij naar Filippi. De eerste stad van dit deel van Macedonië. Een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in de stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar de gebed gewoonlijk plaatsvond. Nadat wij daar zijn gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samen gekomen waren. Dus er was een kleine groep vrouwen die daar begonnen was om de kerk eigenlijk te starten. Maar als je leest eigenlijk vanaf vers 1 in Handelingen 16, dan zie je dat Paulus was naar Filippi gegaan, de openbaring. Want Filippi was een deel van Macedonië. Nou, laten we even lezen, Handelingen 16 vanaf vers 1. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. Een zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. En van wie een goede getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem zou gaan. En hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in de plaatsen woonden. Want zij wisten dat zijn vader een Griek was. En toen ze de steden langs reisden, brachten zij hun bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moet nemen. Nou, dan kan je dat lezen weer in hoofdstuk 15. Want er was een hevige discussie. Eigenlijk de eerste raad van de apostelen. Er was een discussie daar van oké, wat moeten de heidenen nou precies geloven? Moeten ze aan de 10 geboden houden? Moeten ze zich laten besnijden? En toen sprak Judas, de broertje van Jezus, eigenlijk een van de hoofd van de apostelen, zeiden van oké, het is goed voor de heilige geest aan ons om de heidenen te laten. Alleen maar laat ze niks met bloed eten en aan de armen denken. Okay, en dat zijn de bepalingen die Paulus nu mee heeft genomen om langs de kerken te gaan, om ze te laten weten wat de apostelen hebben besloten dat de heidenen moeten doen of niet moeten doen. En de gemeenten daar dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En nadat zij door Frigia en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië niet te spreken. Dus Paulus wilde eerst naar Azië gaan, maar de Heilige Geest verhinderde hem. Je moet je soms wel eens afvragen, hoe heeft de Heilige Geest dat gedaan? En hoe kon Paulus en zijn metgezellen weten dat het de Heilige Geest was die hun verhindert? Want Jezus heeft door iemand gezegd, ga in de gehele wereld en predik het evangelie. Dat was Paulus aan het doen. Maar Paulus wilde nu naar Azië, maar de Heilige Geest verhinderde het woord in Azië te spreken. Dus hoe kon Paulus en zijn metgezellen dat herkennen? Want hij kon ook zeggen, ja maar God heeft gezegd, ga in de gehele wereld. Nou, Paulus en zijn metgezellen waren geestelijk genoeg om te zien van, hey, de verhinderen die ze ervaren, de blokkades die ze ervaren, is niet zozeer de vijand, maar het is de Heilige Geest die niet wil dat ze nu nog naar Azië zouden gaan. Later wel, maar nu nog naar Azië zouden gaan. En bij Mysia gekomen probeerden ze naar Bithynia te gaan, maar de geest liet het hun niet toe. En nadat zij Mysia voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. Nou, ik zeg vaak tegen mensen dat Paulus is een voorbeeld van iemand die gewoon bezig was. Dat kunnen wij hier wel lezen. Sommige mensen die zeggen van, ja, ik moet weten of ik moet gaan of niet. Als God niet zegt, dan ga ik niet. Kijk, je klinkt heel diep, maar je bent heel religieus. Jezus heeft toch gezegd, ga in de gehele wereld. Paulus was gewoon overal aan het gaan om te prediken. Nou, als God niet wilde dat hij naar een bepaalde plek zou gaan, dan verhinderde God dat. Maar Paulus ging niet vragen van, oh God, mag ik daar gaan prediken? Nee, want als hij dat zou vragen, zou de Heilige Geest hem niet verhinderen daarna pas. Dat betekent, Paulus was gewoon bezig. Twee keer toe. Hij wilde eerst naar Azië, dan naar Bithynia. Twee keer toe zei de Heilige Geest, nee. En dan ging hij vragen, hij wilde gewoon gaan. Omdat, dat is wat Jezus zo heeft gezegd. Ga in de gehele wereld en verkondig het evangelie. Ga. En als God niet voelt dat je naar een bepaalde plek gaat, onderweg zegt hij, nee, niet doen. Maar ga niet zitten en zeggen van, oh heren, mag ik daar naartoe gaan? Gaat u? Nee. Paulus was gewoon bezig, want hij volgde de eerste instructie. Dat is in de Bijbel, ga. Je hoeft niet te vragen van God, oh mag ik daar prediken? Just go. En als de heren niet wil, dan zie je wel onderweg. Oké, sommige mensen blijven hun hele leven lang wachten op de wil van God in waar ze moeten gaan om te prediken. Just go and preach, man. Amen. Ga gewoon en predik. Ga niet zo diep klinken en religieus zijn. Dit zijn allemaal religieuze dingen. Vers 9. En Paulus kreeg een 's nachts een visioen te zien. En er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg. Kom over naar Macedonië en help ons. En toen hij nu dit visioen gezien hadden, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij erop uitmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus ze waren gewoon allemaal bezig. En ze wilden naar Azië gaan en ze ervoerden blokkades, verhinderingen. Toen waren ze naar Bithynia, ze ervoerden ook blokkades. Ze wisten van oké, dit is niet Satan, dit is gewoon de Heilige Geest. En een andere plek zei Paulus wel van, hey, hij wilde ergens naartoe, maar de Satan verhinderde hem, oké? Nou, die herkende dat is de Heilige Geest. Nou, dan zegt hij, maar toen kreeg hij 's nachts een visioen. En ze zag een man vanuit Macedonië die zegt, hey, kom, help ons. En vanaf daaruit maakte ze op dat God heeft gezegd dat ze moeten gaan. Zie je, mensen die geestelijk zijn, niet de religieuze mensen, oké? Spiritual people, geestelijk mensen, ze zijn snel te herkennen wat God wil. Want God geeft ons clues elke dag. Hij geeft ons verschillende tekens dagelijks. Alleen soms willen wij het niet herkennen. En vers 11 zegt hij, wij voeren dan van Troas weg en koesten recht op Samothrake aan. En de volgende dag op Neapolis. En de volgende dag gingen wij naar Filippi. De eerste stad van het deel van Macedonië. Hier, Paulus ging daar naartoe en er was een start in de kerk door vrouwen, Lydia. Kan je dat lezen eigenlijk? Lydia was bekeerd en hier was Paulus in de gevangenis gezet. Het was in Filippi gebeurd. Dat Paulus was in de gevangenis gezet en de Bijbel zei dat Paulus begon te zingen in de nacht met Silas. En de gevangenisdeur ging open, de portier kwam en hij zei: bid voor mij, help mij, ik wil gered worden. En Paulus redde zijn hele familie. Nou, daarvoor ook lazen wij in Filippi, dat was ook de vrouw, dat meisje die met waarzeggende geest. Oké, dat is het verhaal van een meisje met waarzeggende geest. Als je dat leest, vanaf vers 16, Handelingen 16, vanaf vers 16, en zeggen: het gebeurde toen wij naar de plaats van gebed gingen, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte aan meesters veel inkomsten met waarzeggen. Dit is dus allemaal in Filippi gebeurd. Zij liep achter Paulus aan en ons aan en riep voortdurend: deze mensen zijn dienstknechten van God Allerhoogste, die ons de weg naar de zaligheid verkondigt. En dat deed zij vele dagen lang, maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus haar uit haar weg te gaan. En hij ging op datzelfde moment uit haar weg. Nou, een waarzeggende geest, de dame zei iets feitelijks. Hij zegt: deze mensen zijn dienstknechten van God. Klopt, Paulus was een dienstknecht van God. En dan zegt hij, vers 17, je zegt hij: de Allerhoogste die ons de weg naar de zaligheid verkondigde. Klopt ook, Paulus was de weg naar de zaligheid aan het verkondigen. Alleen, vanuit welke geest kwam het? Zie je dat? Dus een beetje tegenwoordig vandaag de dag, je hebt natuurlijk de mensen die medium zijn. Ze kunnen wellicht dingen zeggen die niet waar, ik kan niet zeggen waar, maar feitelijk is. Maar dat is niet de geest van God. En dat is een waarzeggende geest. Nou, de Nederlands zegt waarzeggende geest, oké? Nou, als je leest in de oorspronkelijke vertaling, staat er de geest van Python, the spirit of Python. De Python geest. Oké? Dus ze kunnen dingen zeggen die wellicht feitelijk is, maar omdat de bron niet goed is, moet je daar weg van rennen. Niet omdat iemand iets zegt wat feitelijk kan zijn, dan is de persoon gelijk een profeet of een profetes van God. Er zijn profeten en profetessen, maar niet van God. Het zijn gewoon van andere geesten. Want wat je niet weet is dat in de geestelijke atmosfeer informatie is beschikbaar. Informatie is beschikbaar in de geestelijke atmosfeer. En geesten kunnen informatie ophalen. Maar dat betekent niet dat ze het legaal de recht hebben. Het is alsof jij, hoe moet ik het zeggen? Je loopt de winkel binnen, je pakt allemaal spullen en je loopt gewoon weg. Je hebt niet betaald. Je loopt gewoon weg. Nou, wat gebeurt er? Ja, je had honger of je had gewoon de spullen nodig. Ja, het kon, maar je moest wel betalen. Nou, Jezus had al betaald voor de mensheid aan het kruis. Alles in de geestelijke wereld moet door via hem. De moment dat je via op een andere manier doet, dan ben je illegaal bezig. Ben je illegaal bezig. Zo ook al de mediums. We hebben profeten van God, maar je hebt ook profeet van Baal. Profeten van andere geesten. Profeten van de Satan en de demonen eigenlijk. Dat zijn waarzeggende geesten. Nou, dat woord, ik hou niet zozeer van het woord waarzeggen. Dat hou ik niet zozeer, ik hou niet zozeer ervan. Omdat het is niet waar helemaal wat ze zeggen. Het is wellicht feitelijke informatie. Maar het is niet per se waar. Want de Bijbel zegt, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader. Hij is de waarheid. Het moment dat je niet spreekt namens hem, is het geen waarheid meer. Dus dat Nederlandse vertaling vind ik wat lastig hier. Waarzeggende geest. De oorspronkelijk zegt de spirit of Python. De geest van Python. Python. Dus we zien hier dus dat in Filippi had Paulus een aantal doorbraken. Natuurlijk in de gevangenis en middernacht ging de gevangenisdeur open en zo bekeerde de gevangene aan zijn hele familie tot de Heere. En het boek van Filippi eigenlijk, Paulus spreekt ook heel praktisch tegen de christenen in Filippenzen. En in Filippenzen 2 natuurlijk spreekt hij ook over de nederigheid van onze Heere Jezus Christus. Dat gaan we allemaal de komende dagen bestuderen. Maar voor nu wil ik afsluiten. En wil ik zeggen, God zegen, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. En morgen gaan we dus beginnen aan het boek van Filippenzen vanaf de eerste hoofdstuk. Ik heb eerst de basis, het fundament gelegd om te zien waar het Filippenzenbrief eigenlijk vandaan kwam. En morgen gaan we er dieper op in. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Vandaag staan we voor de derde keer stil bij de tekst van Paulus uit Romeinen 5, vers 17, waar staat: zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, zullen in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Alleen als we de overvloed van genade en het geschenk van gerechtigheid uit Gods hand in ontvangst nemen, zullen we een leven van overwinning in Christus kunnen leiden. Ons verhaal van de afgelopen 2 dagen is dan ook nog niet afgelopen. Vanzelfsprekend heb je de dienaar van de wet bedankt voor de kwijtschelding van je schuld. Maar dan schraapt hij zijn keel en zegt hij: omdat u het mededogen van onze koning vrijelijk hebt aanvaard, mag ik u namens hem een gloednieuwe BMW Z4 aanbieden. Even kun je je oren niet geloven. Het lijkt een droom als je in de bolide stapt. Goeie genade. Als je de machtige 6-cilinder start, raas je in 5,7 seconden geruisloos van 0 naar 100. De leren bekleding en het geïntegreerde navigatiesysteem, alles herinnert je aan de genade van de koning. Geen haar op je hoofd die eraan denkt om sneller te rijden dan zijn majesteit heeft aangegeven. Nooit meer zou je door te snel te rijden de koning willen beschamen. De BMW Z4 is te vergelijken met Gods geschenk van gerechtigheid. Gerechtvaardigd zijn gaat verder dan het ontvangen van vergeving. Het betekent dat jij in Christus, je geestelijke bolide, je vrijelijk mag bewegen, omdat je in eenheid met Christus bent goedgekeurd en aanvaard door God. Daarom lezen we in Job 36, vers 7, ik denk dat het profetische woorden waren: God kan zijn oog niet afhouden van de rechtvaardigen. Hij zet hem als een koning op de troon en hij geeft hem aanzien voor altijd. Door het wonder van het kruis mag jij je aan de voet van het kruis één maken met Jezus sterven en met Jezus opstanding. Het bloed van Jezus heeft je hart gereinigd van al je zonden, waardoor Gods geest in jou kon komen wonen, zodat je met hem een nieuw leven van overwinning kunt leiden. Hoe vind je dat?
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio. Baken van licht.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: In Genesis 24, vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus. Ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer, ga in deze uw kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht. Onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent. Duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen. Een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede, is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen. En dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen. Niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt. Gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
8: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord.
9: Dit is Leven vanuit Gods Woord. Een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze bijbelonderwijs van Derek Prince. Verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, u ziet de wond die niemand anders ziet. U kent de woorden die jaren geleden gesproken zijn, maar nog steeds pijn doen. U kent afwijzing, vernedering, verlies en momenten waarop degene die nu luistert zich ongewenst, vergeten of waardeloos heeft gevoeld. Maar vandaag spreek ik de waarheid van God over je uit. Je bent niet vergeten. Je bent niet waardeloos. En je bent al helemaal niet buiten Gods bereik. In de naam van Jezus verbreek ik de macht die afwijzing over jouw identiteit heeft gekregen. Ik gebied iedere leugen die zegt dat jij niet geliefd kunt worden, dat je er niet bij hoort of dat God afstand van je houdt, wees verbroken, vernietigd en gecanceld. Vader, genees wat mensen hebben verwond. Raak herinneringen aan zonder dat het verleden opnieuw de baas wordt. Laat je hart opnieuw leren ontvangen. God is geen afstandelijke vader die jou met tegenzin verdraagt. Hij kent je, hij ziet je en hij heeft je gewild in zijn nabijheid. Ik spreek aanvaarding, herstel en vrede over je hart. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Wij hebben Bijbels op de plank, podcasts op onze telefoon, preken op YouTube. Boeken die we soms kopen en vervolgens maandenlang niet openslaan. Maar stel je voor dat goed Bijbels onderwijs schaars is. Dat je geen kerkgebouw binnen kunt lopen omdat samenkomen je verdacht kan maken. Dat de leider die jou discipelde ineens wordt gearresteerd. Dat je weet dat anderen zijn verhoord, mishandeld of jarenlang gevangen zijn gezet. En dan krijg jij één boek in handen. In je eigen taal. Een boek dat je leert hoe je moet bidden wanneer je bang bent. Hoe je kunt vergeven wanneer je vervolgd wordt. Hoe je stand houdt wanneer de druk groter wordt. Hoe je trouw blijft aan Jezus als geloven niet alleen iets kost op zondagmorgen, maar misschien je baan, je vrijheid of je veiligheid. Dan is dat niet zomaar een boek. Dan kan het een reddingslijn zijn. Daarom probeert Derek Prince Ministries boeken, vertaalde video's en digitaal onderwijs bij gelovigen in Iran te krijgen. Voor een huiskerk onder druk kan één boek een enorme bemoediging zijn. Voor een jonge leider die moet onderduiken, kan één boodschap kracht geven om stand te houden. Misschien zul jij die persoon nooit ontmoeten, maar jouw gift kan hem of haar wel bereiken. Ga naar derekprince.nl en help mee.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit.
7: God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
13: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.
2: This is Mission Control Houston at T-minus 53 minutes and 20 seconds.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Holy, holy, holy are you, Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel. Niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: geregeld voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
11: Apparently the best writing comes straight from the heart.
12: So what's in your heart?
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
5: Top 33!
6: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: Dit is God Radio.

van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Counting down!
8: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
7: Top 33!
8: Iedere eerste vrijdag van de maand, live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten

nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanos.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

Glory. Glory.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm.
7: What are you doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
9: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft aan de christenen in Efeze dat ze de wapenrusting van God moeten aantrekken. We lezen het vandaag in Efeze 6, vers 13 en 14. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. Het eerste onderdeel van je geestelijke wapenrusting is de gordel van de waarheid. De duivel is de vader van de leugen, zegt Jezus. En hij zal proberen jou uit Christus te halen. Hij wil je met zijn leugens buiten Christus zien te krijgen. Hoe? Hij zal je verleiden om je leven op eigen kracht te gaan leven. En als je dan gezondigd hebt, zal hij proberen je het gevoel te geven dat je niet meer in Christus bent en je beschuldigen. Als je struikelt, is de boze er als de kippen bij om je aan te klagen. Op dat moment is het belangrijk dat je je vasthoudt aan de betekenis van de gordel van de waarheid. De boze kan jou niet veroordelen, want God ziet jou altijd in eenheid met Christus. Jezus is jouw gerechtigheid en hij zal nooit veranderen. Hij houdt je vast en zet je weer op je plaats, wie je bent in hem. Het borstharnas van gerechtigheid is hetzelfde als de mantel van gerechtigheid uit Jesaja 61, vers 10. Jij bent bekleed met Christus. In eenheid met hem kan de boze je niet langer aanklagen en beschuldigen als je gezondigd hebt. Jouw gerechtigheid in Christus is je bescherming tegen Satans beschuldigingen. Jouw relatie met God en jouw eeuwige bestemming staan niet op het spel als je gezondigd hebt. Maar je dagelijkse overwinning staat wel op het spel. Daarom beleid je je zonde als je gezondigd hebt. Jouw belijdenis van je zonde maakt de weg vrij voor het vruchtbaar uitleven van wie je bent in Christus. Wie je bent in Christus is de beste wapenrusting die je je kunt voorstellen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool ga naar vrijzijn.nl.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: I feel like I'm in my church right now.
1: It's all right.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.
2: Nobody likes you. You were born a mistake.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld.